0: schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit. Op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
0: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

het in 1975. Drie weken lang stond het liedje op de allereerste plaats in de hitparades wereldwijd. En ook natuurlijk in de Lage Landen. Goedemorgen, het is vandaag zondag geworden. We zijn 28 juni. Ja, het duurde eventjes voordat ik hier was. Want jongens, al die bomen op de weg. Ja, zelfs mijn speciaal vervoer, mijn busje had er last van. Ik moest van links naar rechts af en toe om die boomstammen heen en zo. Er zijn heel veel bomen omgewaaid. Afgelopen nacht, wat een onweer was het. Het was mooi om te zien trouwens, al die bliksemschichten. Dat weer wel, hè. Echt een mooi natuurfenomeen. Maar ook heel veel regen, hè. Ja, dat kwam ook met bakken tegelijk naar beneden. Zo rond een uur of twee begon het. En dat was wel lekker om in bed te liggen. En dan het raampje heel ietsjes open op de klem zetten. Want anders dan waait hij eruit. Om dat te beluisteren, hè. Ja. Ja, op verschillende plekken trouwens in de Lage Landen was chaos. Ja, blikseminslag. Bij een woningbrand bijvoorbeeld was er na een blikseminslag in Noord-Holland in Lansmeer een persoon gewond geraakt. Nou, zelfs dat kan. En die woedde op de zolderverdieping een brandje. De brandweer die voerde bluswerkzaamheden uit in drie woningen. De huizen in de buurt werden ook ontruimd. En zo'n beetje 4:30 vanmorgen meldde de veiligheidsregio dat de brand uit was en de bewoners van de ontruimde panden weer terug konden keren. Ja, bij een brand op een boerderij in Groningen in Torenwet kwamen twee kalveren om. De brandweer kon uiteindelijk wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen stallen, waardoor 150 koeien ongedeerd bleven. Ja, eerder bracht de eigenaar van de boerderij de aanwezige paarden al zelf in veiligheid. En in Utrecht, in Snelrewaard, is de bliksem ook ingeslagen in de nok van de woning met een rieten dakje, ja, waardoor een zeer grote brand ontstond. De brandweer meldde ook tijdens bluswerkzaamheden dat er geen mensen meer waren in de woning. En in Zuid-Holland, in Boskoop, vatte een hooibergvlam. Waarschijnlijk na een blikseminslag. Het dak stortte ook in. En de overslag was er ook naar een nagelegen schuur en woonhuis. Maar dat werd uiteindelijk door de brandweer voorkomen. Er vielen ook weer geen gewonden. En in Amsterdam is de brandweer ook uitgebroken, uitgereden na een blikseminslag in het stadsdeel Zuid. Daar was een dak wat vlam vatte. Ja, de bliksem die sloeg volgens de lokale zender AT5 ook in het bekende gebouw de Pontsteiger. En het lijkt erop dat de bliksemafleider erdoor heeft gezorgd dat er geen schade is ontstaan, hè? Ja, die ouderwetse bliksemafleiders, hè, jongens. Ja, dat werkt toch wel, hè? Die ijzeren staafjes, ja, er staan er hier in de buurt ook een aantal. En antennes, hè, van mensen met bakjes, hè, 27 MC-bakjes en zo. Ja, die moeten dan de antenne eruit halen, want als het inslaat, dan slaat het naar de zender. En die antennes die fungeren ook een klein beetje als bliksemafleider. Ik moest vroeger ook altijd die antenne eruit halen. En dat deed ik altijd, het coaxplugje deed ik dan in.

dat er gelijk wegbrandt, hè. Want er komt zoveel stroom bij vrij. Al met al, een heftige nacht. Ja, dat wel. Maar goed, we mogen weer. Dit is voor de wekker wakker. Ik ben uiteindelijk toch bovenin gekomen. De lift die deed het een keer goed. Ik was gelijk boven, was super snel. Dus ik denk dat hij een onderhoudsbeurtje heeft gehad. Hè? Dus dat komt weer helemaal in orde. Hè? Goed, de zondageditie. Dit is voor de wekker wakker.

0: Ja, een van de meest populaire artiesten van dit moment. Hè? Bruno Mars en On My Soul. Ja, met concerten wereldwijd, maar ook natuurlijk in de lage landen. Hè? Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Het is vandaag de rustdag. Het is 28.6. Het is vandaag ook nog een keer de piercingdag. Ja, de internationale piercingdag, wel te verstaan. Ja, die wordt altijd op deze dag gehouden. Ja, Jim Ward, hè, misschien zegt je die naam wat. Ja, dat is de verjaardag van de Amerikaanse body piercer. Hij wordt ook wel, zeg maar, de body piercer van de wereld genoemd. Nou ja, in elk geval, Jim Ward, die opende in 1978 in Californië de eerste professionele piercingstudio ter wereld. En die heette The Gauntlet. Nou ja, en sindsdien wordt op de verjaardag van deze Amerikaanse body piercer Jim Ward de piercingdag gehouden. Hè? Ja, en het is vandaag ook de dag van Pastoor Servaas. Ja, het blijft maar doorgaan, die soap.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: bejaarde verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het was wel weer even schrikken vorige week, hoor, met Harry van Donschot, onze kaplaan. S'avonds hebben we nog een drankje gedaan op de pastorie ter gelegenheid van de goede ontvangst van de paus, omdat niemand het wist en Harry van Donschot daar zo'n heel goed idee voor had, omdat hij dan ook die avond wat vroeger weg was gegaan en absoluut, ik zeg het nogmaals, absoluut geen alcohol had gedronken, kwam s'avonds nog de politie aan de deur. Of ik alsjeblieft even mee wilde komen. En ik werd meteen meegebracht naar het ziekenhuis waar Harry van Donschot in bed lag. Ik keek een beetje raar op. Wat was er gebeurd? Ik sprak even met de dokter en die zei: er is eigenlijk niets ernstigs gebeurd, hoor. We moeten even ter observatie in het ziekenhuis blijven. Maar hij is schijnbaar door een auto aangereden. Of althans bijna door een auto aangereden. En is daarna, hoppakee, in de beek gerold. En dan moet hij even ter observatie hier blijven. Ah, gelukkig, zegt, er was gelukkig toch niks aan de hand. Maar een auto die zomaar 's nachts over de weg rijdt. En dan ook nog mijn kaplaan Harry van Donschot onderschept. Jee toch. Zondags zijn Amanda, de Afrikaanse vriendin van Bert de Koster, ikzelf en Bert natuurlijk ook, even op bezoek geweest in het ziekenhuis. En Harry zat weer rechtop in bed en voelde zich al een stuk beter. Amanda had van die heerlijke koekjes meegebracht, van die Amsterdamse mopjes. En Bert zat er meteen al aan. Hij had er al een stukje vuur op toen Amanda zei: hey Bert, blijf daar eens even vanaf. Ja, zei Bert met de mond vol. Ik moet even testen of dat ze niet vergiftigd zijn voor onze kaplaan Harry van Donschot. En Harry van Donschot schoot hartelijk in de lach. Wat was er nou precies gebeurd? En Harry van Donschot vertelde dat hij gewoon aan de linkerkant van de weg, zodat hij de tegenliggers en ook de mensen die achter hem kwamen hem goed zouden kunnen zien, toen er plotseling heel, heel hard een auto voorbij kwam racen die vlak langs hem door en hij sprong opzij en viel zo in de sloot. En dat was, was wel even schrikken. Auto, zo laat nog op de weg, zei Bert. Daar moet ik het mijne van weten. Ik ga op onderzoek uit.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je dat Bert de Koster op onderzoek gaat om uit te zoeken wie kapelaan Harry Verdonschot zo brutaal met de auto van de weg af heeft gereden. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: Didio en Verona samen met de Super Sun Boys. De Super Sun Boys, ja, lekker met dit weer natuurlijk. Hebben zo'n dag toppen te hebben, hè. Ja, goed, voor de weken wakker, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Even kijken naar het nieuws. Ja, busvervoerder Hermes heeft de dienstregeling in Zuidoost-Brabant moeten stoppen. Ja, de oplaadinstallaties waren oververhit. Elektrische bussen kunnen dus niet opgeladen worden. Ja, een woordvoerder die heeft dit gemeld in de media. Dus de bussen daar die rijden een aangepaste dienstregeling. Ja, afgelopen vrijdag had Hermes hier ook last van. Ook toen verviel de dienstregeling. En het ziet er naar uit dat het vandaag wat minder warm is. Dus het zou mooi zijn als we dan weer kunnen opstarten, zo zei de woordvoerder. Daar gaan we wel voor uit. Als mensen informatie willen, dan moeten ze even kijken op OV-nieuws. En dan zien ze het vanzelf staan. Ja, en de boete voor techbedrijven die te weinig doen aan het social media verbod voor kinderen in Australië te handhaven, wordt verdubbeld. Ja, het verbod heeft nu eigenlijk weinig effect, zo zegt de regering van Australië. De maximale boete wordt verhoogd van 45,5 miljoen naar 99 miljoen Australische dollars. Dat is ongeveer 60 miljoen euro. Ook krijgt de Australische internetwaakbond e-safety commission meer bevoegdheden. Ja, zo mag de toezichthouder techbedrijven in Australië dwingen om bewijs te leveren van de maatregelen die ze hebben genomen om te voorkomen dat kinderen onder de 16 jaar een account aanmaken. Ja, ja, het werkt toch volgens mij niet, hoor. Want als je ouder bent, of als je een kind bent en je zegt tegen papa, papa, kun je even mij een account aanmaken? Ja, dan moet papa wel heel sterk wezen om het niet te doen. Of mama. Hè? Of ze moeten zeggen van nee, jij mag pas vanaf je 16e jaar. Ja, dan zijn ze natuurlijk wel goed bezig. Maar ja, ik denk dat ook vriendjes of andere bekenden die ouder zijn als hen, dan gewoon een accountje aanmaken en dan zitten ze er. Hè? Dus ik denk niet dat het te ondersteunen is. Of te ondervangen, zo moet ik het zeggen. Hè? Ja. Goed, vandaag weer twee wedstrijden. Zuid-Afrika, Canada onder andere. Brazilië, Japan kunnen we morgen zien om 7 uur. Ja, het wordt nu echt spannend. Of beter gezegd, de beste der beste komen nu aan slag. Nou ja, Argentinië heeft afgelopen nacht gewonnen met een B-elftal. Ja, de regerend wereldkampioen was met 1-3 te sterk voor Jordanië. Nou ja, Messi was weer trefzeker als invaller. Nou ja, Algerije, Oostenrijk, die eindigde met een heel bizar slot. Het werd namelijk 3-3 in die wedstrijd. Ja, Argentinië die verscheen trouwens met 9 andere namen aan de aftrap. Met jij die trainer die denkt van laten we het maar eens proberen. Maar ja, Messi kan er toch weer even in en wel goaltjes maken. Ja, volgens mij leunt dat elftal alleen maar op Messi. Hè? Ja, ben je dan wel een goed team, vraag ik me af. Hè? Als je bijvoorbeeld allemaal voetballers hebt en er zit eentje bij die constant scoort. Hè? Ben je dan een goed team? Want ik vind dan toch wel weer, ben je dan wel weer het kampioen waardig. Ja. Als er één persoon altijd scoort en altijd uitblinkt. Ja, nou ja, goed. Ik blijf er maar even vanaf, want er zijn natuurlijk veel Messi-fans. Ik vind hem ook goed, hoor, Messi. Beste voetballer ter wereld. Geef ik ook toe, want ik heb de afgelopen nacht ook een stukje gezien. Hij kan inderdaad nog gewoon lekker een balletje trappen. Ja, en slaan niet, want anders is het hands. Maar goed, in elk geval, ik weet het niet. Misschien is dat een leuke vraagstelling. Van, ben je wel? Ik denk dat ze dan ook bijvoorbeeld een prijs moeten hebben voor de best spelende ploeg. Ja, als ploeg van het WK. Ja, dat ze dat dan bekijken, hè? Zou wel wat eerlijker zijn, denk ik. Maar goed, we zien het wel, hè? Ja. Nou, vandaag dus een wedstrijdje Zuid-Afrika tegen Canada. Dat is de 16e finale alweer.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: in bed.
1: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag, breakfast in bed. Alleen.

Dat vind ik nou een mooi liedje, hè? Mees en Vlinder. En het knopje, de Tropical Summer Remix. Ja, we zullen hem deze week nog een paar keer in de herhaling gooien, want dit vind ik leuk, hoor. Goed voor de wekker wakker op deze zondag, 28 juni inmiddels alweer. Even het weer. Ja, vandaag zon, wat wolken. Het blijft overal droog, natuurlijk. En bij een matige westenwind is het minder heet dan voorgaande dagen. De temperatuur loopt wel op vandaag naar 25 graden in het westen des landes, tot 31 graden in het oosten. In het zuidoosten en oosten kan in de avond zelfs een onweersbuitje ontstaan. Op andere plekken blijft het droog. Nou ja, bij een matige westenwind wordt het 25 tot 31 graden. Een zoele nacht hadden we afgelopen nacht weer, maar het koelde lekker af, hè, door het onweer. Ja, maandag zijn er weer flinke perioden met zon. Het blijft morgen ook overal droog. En dan wordt het wat kouder, hè, 22 tot 27 graden. Hè. Dus een extra jasje aan, denk ik, toch? Wow.

Hij is een storing waar mogelijk lokaal bediend, als het nog kon. Ja, veel bruggen waren vanwege de hitte uit voorzorg ook al gesloten. Ook kreeg de verkeerscentrale niet meer alle camerabeelden binnen vanaf de snelwegen. En hierdoor konden mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. Ook waren de websites van de overheidsdienst niet bereikbaar en konden, zolang de storing duurde, ook niet geüpdate worden. Ja, Argentinië in het voetbalwereldje, in het WK, verscheen met 9 andere namen aan de aftrap. Ondanks de keuze van de B-ploeg nam Argentinië al in de 19e minuut de leiding. Giovanni Lo Celso die schoot vrij raak uit een vrije trap. Het doelpunt deed sterk denken aan goals van Lionel Messi, die in zijn loopbaan al zo vaak vrije trappen op een vergelijkbare manier had binnengeschoten. Ja, Messi bekeek het doelpunt lachend vanaf de dugout. De sterspeler begon op de bank voor het duel met Jordanië, omdat de Argentijnen al zeker waren van de groepswinst. Ja. En Iran is er niet in geslaagd voor het eerst in de geschiedenis op een WK voorbij de groepsfase te komen. Het land hoort net niet bij de 8 beste nummers 3 van het WK. Door de ontknoping bij Algerije-Oostenrijk. Hè? Want andere wedstrijden die zijn dan ook weer belangrijk voor het doorgaan van een andere ploeg. Ja, Oostenrijk leek op weg naar uitschakeling. Maar Sasa Kalajdzic maakte een minuut na zijn invalbeurt 3-3. De aanvaller van LASK, Lask, die kopte in de 6e minuut van de blessuretijd raak. Waardoor Oostenrijk zelfs als tweede in de pool eindigde. Ja, Algerije die zakte toen naar plek 3 en ging met 4 punten alsnog door. Ja. Dus, vorige week ook al gemeld, hè, zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears. Hij is 84 jaar geworden. Hij kwam uit Canada, begon in de jaren 60 met optredens in gevangenissen. En daarna sloot hij zich aan bij de band Blood, Sweat and Tears. En daarmee boekte hij grote successen. Zo waren er ook 2 Grammy Awards. En heeft hij miljoenen platen verkocht. Hè? Ja. Rest in peace. Ja, in nummers waren de nummers Spinning Wheel, You've Made Me So Very Happy, grote hits. Maar die ga ik niet draaien, want die had ik al een keer gedaan vorige week. Dus ik pak vandaag deze.

in peace. Clayton Thomas uit Blood, Sweat and Tears is niet meer. Hij is overleden. Ja. Ja, in 1996 werd Clayton Thomas opgenomen in de Canadese Hall of Fame van Blood, Sweat and Tears. En volgens een woordvoerder van de familie overleed Clayton Thomas in een ziekenhuis in Toronto. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dit was High the High en High the Ho. Ja, afgelopen nacht noodweer op heel veel plekken in de Lage Landen. In Eindhoven werden windstoten van 90 km per uur gemeten. In de buurgemeente Veldhoven kwam de kap van een molen los door de zware windstoten. Die kwam met wieken en al naast de molen terecht. Huizen en auto's in de buurt zijn ook beschadigd geraakt. Ja, en zo was ook het treinverkeer rondom Gouda verstoord. De Nederlandse spoorwegen die melden afgelopen nacht en vanmorgen veel storingen op trajecten. En daarvan is niet duidelijk of ze verband houden met het onweer. Ja, de meldkamers die waren ook overbelast. Verschillende veiligheidsregio's hebben veel meldingen gekregen. Zo kregen de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam veel meldingen binnen van wateroverlast. Ja, code voor oranje voor onweer werd afgelopen nacht verlengd tot 4 uur in de nacht, tot 5 uur. En om 6:30 vanmorgen werd code oranje voor heel Nederland opgeheven. En nu geldt voor alle provincies alleen nog code geel voor de hitte. Maar ja, zo warm is het ook weer niet nu, hè? Nee, we zitten in elk geval de komende dagen zitten we onder de 30, heb ik gelezen. Dus het is weer een beetje te handelen, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus die voeten, badjes en zo, die kunnen weer even in de kast. En dan het water erin laten, want je mag geen water verspillen natuurlijk. En dan, als het dan weer warmer wordt, kun je dat badje weer buiten zetten. Hè? Ja. Goed, zo is het maar net. Ja, voetbal, WK 2026. Hè? Ja, we kijken er allemaal uit naar die wedstrijd, hè, tegen Marokko. Wat zal het worden? Wat zal het zijn? Spannend, spannend, spannend. Ja, en ik heb natuurlijk weer een oranje liedje gevonden van Barry Vest. Ja, eigenlijk is het een hardstyle DJ. Die maakt van die hele snelle muziek. Hij heeft ook veel remixen gemaakt. Hij heeft ook een ontzettend groen en oranje hart. Ja, ik zeg erbij groen, want hij is ook een beetje milieuactivist, heb ik me laten vertellen. Dus waarom niet? En zijn nieuwe liedje heet Sta op voor de kampioen, oftewel oranje. Nou, ik ben benieuwd.

0: Ja, Didio, altijd op zoek naar nieuwe muziek. En de Super Sun Boys en Verona, ja, is vandaag de dag topper, hè. Goed voor de wekker wakker. Vandaag wordt in Brussel, het Jubelpark, wordt een groot feest gevierd rond 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Op het WK voetbal wordt de eerste wedstrijd in de knock-out fase gespeeld. En het weer vandaag, veel zon, er zijn wat wolkenvelden. Bij een matige westenwind wordt het vandaag 25 tot 31 graden. Het is minder heet dan de afgelopen dagen. Aan het eind van de middag kan langs de grens met Duitsland ook een onweersbui voorkomen. De komende dagen is het, let op, aangenaam zomerweer. Ja, op het WK voetbal is het de eerste dag van de tweede ronde. Om 9 uur speelt Canada tegen Zuid-Afrika. Het WK kun je natuurlijk weer live zien via de bekende sportapps. En in Drenthe vindt de TT van Assen plaats. De Spaanse MotoGP-rijder Marc Marquez is favoriet voor de winst. De wedstrijden zijn ook weer via de bekende sportkanalen te volgen. Ja, en de Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen. Iran zegt als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Het is de tweede dag dat de VS al aanvallen uitvoert in Iran, nadat er vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Ja, volgens de Amerikaanse militaire commando in het Midden-Oosten zijn de aanvallen een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Ja, verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Hè. Er was een zwaar onweer in de lage landen, veel schade. Ja, het zat er ook wel een beetje in. Hè. Een paar dagen al zenderende hitte gehad. Ja, en dan komt er natuurlijk uiteindelijk een keer onweer. En het dodental in Venezuela is opgelopen tot 1430. Er is ook weer een nieuwe aardbeving geweest. Ja, in de buurt van La Guaira. De nieuwe beving had een kracht van 5,6, zo meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Ja, de Venezolaanse regering meldt dat het aantal mensen dat is omgekomen door de verwoestende aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430. Ja, een heel bijzonder verhaal, dat is echt waar. Een Belgische man is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Bij een controle had hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promiel. Nou, uit medisch onderzoek bleek dat niet aan het alcohol lag wat hij ingenomen had, want hij had een paar cavaatjes op. Maar nee, zijn lichaam maakt zelf alcohol aan. Ja, de 43-jarige man werd vorig jaar op 11 mei aangehouden. Hij had natuurlijk de grens van een half promiel overschreden. En hij vertoonde, heel gek, geen tekenen van dronkenschap. Ja, de man zei dat de uitslag van de test onmogelijk was door de paar gedronken glazen. Zijn kerstverse verloofde belde zelfs de politie om te vragen of het toestel defect was. Ja, het incident bleef een raadsel tot de man een paar maanden geleden een epileptische aanval kreeg tijdens een vakantie in Duitsland. En in het ziekenhuis viel opnieuw een licht alcoholgehalte op. En dit keer had hij helemaal niks op. Nou, bleek dus dat de man aan het uiterst zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Ja, nou, dan hoef je nooit geen alcohol meer te drinken, want je maakt zelf alcohol aan. Ja, bij die aandoening zetten de bacteriën in je darmen koolhydraten om in alcohol. De rechtbank sprak de man vrij vanwege overmacht. Ja, objectief onderzoek bewijst dat syndroom waaraan de beklaagde leidt. Ja, bijgevolg is het onmogelijk om zijn promillage correct vast te stellen als hij gedronken heeft. Dus die man die kan gewoon zuipen wat hij wil. Maakt al bij die uit, hij wordt niet dronken. En als ze hem aanhouden en ze vinden fix veel promille, heeft die brief van de dokter. Ja, ik kan niet helpen jongens, mijn lichaam maakt het aan. Hè? Dus niks aan te doen. Ja. God, dat lijkt me wel makkelijk, hè? Als je lichaam zelf alcohol aanmaakt, hè? Of je nooit meer een sixpackje te kopen en zo.
1: De hele dag in de ban van het voetbal. Ja. Maar de voetbalhits van toen en nu.
0: Ja, niet de hele dag, hoor. Maar wel even eentje. Ja, je denkt natuurlijk Prins, hè, met Purple Rain, hè? Dat denk ik ook. Maar dat is er niet, hè. Ja, althans, een gedeelte. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

vraag je misschien af, wat is de onderdracht? Nou, in het jaar 1310 werd het beeldje van Maria gevonden door slootgravers in de buurt van Eiteren. Ja, ze gaven het beeldje aan de pastoor van IJsselstein, die het in zijn parochiekerk heeft neergezet. En daar verdween het een paar keer om steeds op de oorspronkelijke plek teruggevonden te worden. Ja, het was duidelijk. Maria die wilde op deze plek vereerd worden. Ja, dankzij wat vrome vrouwen uit IJsselstein kwam het beeldje in een klooster van de zuster terecht. En op een gegeven moment herstelde een ernstig zieke zuster wonderbaarlijk nadat het Maria-beeldje bij haar was gebracht. Ja, aan haar naam Maria van Eiteren voegde de zusters dan ook hulp in nood toe. Ja, in 1936 komt het Maria-beeldje weer thuis in de parochiekerk in IJsselstein. En sindsdien vindt er dus in IJsselstein elk jaar op de vierde zondag in juni de ommedracht van OLV van Eiteren plaats. Nou ja, historische kledij kun je daar gaan bekijken. En ook het oorspronkelijke beeldje wordt meegedragen. Ja, en er lopen ook heel veel pelgrims mee. Dus ja, vandaag in IJsselstein dus een klein beetje vereering en feest, hè? Ja, het is weer klaar, hè? Ja, we mogen weer naar huis.

was dan weer voor de wekker wakker op deze zondag, op deze rustdag. Vandaag een stuk kouder. Ja, zoals ik het zeg, een stuk kouder.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo! Dus luister naar deze radio!
0: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
2: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Parvis. Nee, gaan we dat niet doen?
3: Eerst wel een mooi
2: wind. Goed zo.
4: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: Opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog. Ja, deze
2: moet nog komen. Je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
2: er
1: echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
1: Ja. Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan wel meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Ben je gelijk genezen.
1: Hè? Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, ja, ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera, dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja, die wordt echt het vaakst het meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur?
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, dat leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Maar
1: Sri Lanka, India,
0: Ceylon,
1: nou, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En dan goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is een heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loft slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: drama zijn.
0: Kijk, je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen. Prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: ontgaat je de clue. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op de deel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en laag lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden, oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Zeg maar, heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb je niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, want je zit er toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... Wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... Nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: In ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
1: over.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat en daar moet je op letten en nu hoor je
1: Dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen, dus dat is met een beeld op het groot beeld dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er, ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karin ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, okay. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb, dan zie je met name omdat het een Franse opera is, en dan leren jullie ook wat, een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is echt de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En Dus, maar dat is misschien leuk. Ja, ik weet niet of dat nog kan om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het, stukje film zie je dus boventiteling. Dat,
1: ja, maar dat
0: in
1: hangt
0: het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden het niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
1: 7 uur begint de inleiding van Anne Krien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
0: Ja.
1: En dan 8:15 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt

0: ik een uur en 20 minuten geloof ik. Dus we zijn mooi op tijd.
1: Er zijn twee actes.
0: Drie actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte pauze en dan de acte 2 en acte 3.
1: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, nou ja, noem het maar, de operahuizen.
1: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, hey, vind ik dit wat?
1: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
1: Ja.
0: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
1: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
0: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
1: Ja, wat jij net ook.
2: Ja.
3: Allemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom, welkom.
0: Kijk die kant op.
1: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn...
0: De publiekstrekkers.
1: Bekendste,
0: er zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
1: En dan krijg je de twee tussendoor waarvan ik denk... Engelbert Humperdinck.
0: Ja, maar dat is de zanger die wij...
1: Ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
0: Ja, het is een opera-componist, dus...
1: Hij was toch die popzanger?
0: Nee, maar
2: het is een andere.
0: Dat
1: was een andere.
0: Het heeft niet met elkaar te maken, hoor.
1: Oké.
2: Nee, we proberen altijd twee, of tenminste, ik probeer dan altijd twee echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen, dat is ook niet tof. En dan twee bijzondere, en dan weten Henk en Anne-Karin me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, nou, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje... nou ja, leer maar eens wat anders ook kennen.
1: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn, dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive, hebben ze me ook. Hè. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, joh, nou, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad twee aansprekende en twee waarvan je denkt, nou, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Nou, dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
1: Nee. Ja, zeker
2: dus
1: zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, het moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. Er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
1: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn.
4: Nee.
2: Daarom beginnen we ook om 7 uur.
0: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat
4: moeten precies. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
1: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van de Nationale Opera.
2: Ja.
1: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
1: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is in je eigen...
1: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
1: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ik ben erbij.
1: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
0: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
0: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
0: Hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Oh, sorry. Ik kreeg met ondertitels.
1: Ja.
0: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dat is heel aantrekkelijk voor de mensen.
1: Ja, dat is
0: het verhaal dus nog beter te volgen. Ja. Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
1: Achtig.
0: Die Elbing Hubbeding die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus okay. Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt een, dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
1: Redelijk.
0: Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus,
2: ja.
0: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
0: Is van, deze is van 2022. Dus die is
4: nooit uitgevoerd.
0: Ja. En Anne-Krie was er echt heel enthousiast over.
1: Ja, maar
0: en dan hoop ik Anne-Krie zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopra uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. Dan gaan we weer proberen.
1: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
0: ja, maar dat is geen probleem zijn. Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, die haalt leuke dingen maar binnen.
0: Hè? Zeker weten, ja.
1: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
0: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me. We hadden wel. Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt. Het is al heel erg kiezen als we komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Ik denk, ja, we moeten echt. Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. En, dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
1: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. Om naar de opera te gaan.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
1: Ja, dat heb ik gezien.
2: Dat soort dingen. Dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
1: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
1: Ja. Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
1: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
0: Ja. Dan is er zijn een parelvissers en dan draaien we 19.
1: November is de volgende weer.
0: Naar Zwieven. Daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Naar Zwieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
1: Oh ja?
0: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
1: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
0: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol...
1: Waarom?
0: Ja, het is qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien en ik zei... Nee, dat is toch iets van Niels Chikoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen... Oké, ik ga 100 mails sturen in de hele wereld.
4: Maar dat is ook... Want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit... Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
1: Nou, wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed en de opera is de sec. En de andere is
4: goed in het organiseren.
1: Organisator. Ja. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
2: Oh, dus, absoluut.
1: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij.
1: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
1: een nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
1: bijna
2: 2 weken geleden.
1: Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
1: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we een landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... dat roleert. Dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd... Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand. Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het een jaar uit, maar ja, doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
1: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was dus een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een... rondfietsen van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook een van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Dus ja, maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En ja. Let's go. Ja. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
1: ook
2: nou.
1: Dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja. En daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken. Een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken... ik ga ze vaker uitnodigen. En nou, Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus ja, nee, wat je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
1: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer... Ja. Alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Ja. Ja. Nou, want ik sprak ook iemand van het regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. Ze hadden speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het regio die zei... Ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En ja, maar dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
1: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
1: Wat jij zegt, de uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
1: en
2: was.
1: Dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land? De meest mooie dingen worden gedaan. En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt... is het Prinsengrachtconcert.
2: Oh, ja, ja.
1: En wij hebben hier, en dat is Jan van Bezouw... het geweldigste orkest van heel Nederland. Het Euregio Jeugdorkest. Internationaal. Wereldberoemd. Hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
1: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
1: Dat hoeft ook
2: dus
1: niet.
2: Maar je moet het ergens op de lijn elders.
4: Ja. Niet in de Prinsengracht, op de lijn
1: Prinsengracht, dat is ook niet binnen.
2: Nee.
1: En het heeft pijpenstelen geleverd de laatste keer.
2: Ja, en dan zitten ze in een bootje.
1: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
1: Als je partijs begint, moet dat lukken.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
1: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want heb ik gehoord.
1: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En gaan we de organisatie met het Jan van Bezouw samen. Gaat een geweldig... happeningen organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
1: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Hè? Ja, heel graag.
1: Zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja. Ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Ja.
4: Spannend.
2: Ja. Ja.
1: Jij zit hier nu al best een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
1: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: Van de gemeenschap?
1: Ja,
2: precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
1: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
1: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
1: Mm-hmm. Gezondheid, hè? Gezondheid. Dus
2: dat, de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig. Ja. Ja. Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
1: Geld, hè? Dat
2: nee, en dat is, moeilijk, het, ja. Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
1: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
1: Laten we het daar even ophouden.
2: Ja. Ja. Ja, wij hopen het ook.
1: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden, voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
2: Zo weer lang geleden.
1: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei jij.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
1: Ja,
2: maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Goorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de NITS hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
1: Ja,
2: en dan ben ik super trots. Ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, nou ja, en dat gaat nu echt een soort. Ja, heeft allerlei effecten. Dus dat is super leuk.
1: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorde onder andere ook de NITS bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee over?
2: Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours die, of hoe zeg je dat, twee artiesten, één duo en een solist, die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat, die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dan vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
1: Ja,
2: dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger, heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf, want ik vind het een superleuke aanvulling.
1: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets. Of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver. Kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou,
1: kom,
2: ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
1: Ja,
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
1: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor
2: krijgt. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja.
2: Dus dan, ja.
1: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel aan fair pay, hopen we. Ja, ja, zoveel mogelijk. Maar,
1: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren, hè?
2: Absoluut, absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
2: Ja, een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken, zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord, want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
1: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
2: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Goeds Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Wegster. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de handen- en spandiensten te verrichten.
0: Ja. En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar, naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al zijn tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja. En we zijn, want jullie hebben een heel hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Goeds Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen? Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus.
3: Ja. Er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke. Helmen. dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten, is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus bedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor onze mensen?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, dan.
0: Maar de vorige keer was dan denk ik. De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag.
0: Alleen op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Guldenakker, maar voor heel Goorla.
1: Juist,
0: dus
1: voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is hem niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Guldenakker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje...
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is het dag geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje is eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen... Ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje.
2: Met het kleedje.
1: Tussen 11 en 5 zijn
0: zondag.
1: Ze van harte welkom.
0: Ja, dan is, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor de, alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Millhill destijds... als er de goede doelenmarkt
0: was
1: om te helpen bij de boeken. De geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
0: Ja.
3: Dat was een...
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook,
0: ook
3: hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nee. Gezegd,
3: hij woont om de hoek, hè, dus moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, hè? Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs. Wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen.
1: Ja.
0: De log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie, dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Maar daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat al kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want we hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte Maar dacht dat daar de kapel ook zat.
1: Ja.
3: En rechterdeel dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja,
2: dat is al gebeurd.
1: Dat is helemaal gebeurd.
3: Ja. Dus wat dat betreft.
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
3: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja, maar.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorlense Belang. Hè? Dus,
3: zeker.
2: Je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige... met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
3: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja. Ja, gewoon even moeilijk. Langs, pak de fiets. Maak er een wandeling van.
3: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
3: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je de goede dingen eruit. En daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
4: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
3: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
3: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Helemaal goed.
3: Dank je. Dank je wel.
4: De prijsuitreiking van het barakken.
3: Oh ja, die is van
2: tevoren. Het is om half 5, hè? Want om 5 uur is
3: half
2: het.
3: Half 5 zoiets, hè?
4: Ja,
3: en dan de Polonaise door de winnaar.
4: Ja. Nou, je toch hier zit.
3: Nou.
4: Nog heel even kort over... ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
3: Mm-hmm.
4: De opstapbus.
3: De opstapbus, ja.
4: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
3: Verkeerd,
4: maar
3: ja.
4: We gaan lekker op stap.
3: Want we gaan lekker op stapbus.
4: Ja.
3: Met de bus.
4: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
3: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe... Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus... Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
4: Ja.
3: Dus we zijn aan het, we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon
2: met
3: de dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
4: Ja.
3: Dus we mogen in die zin niet klagen.
4: Nee. Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlens Belang staat. Hè,
3: iedere maand.
4: Als opstap naar het inschrijven.
3: Ja.
4: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
3: Ja.
4: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
3: we
4: je
3: doen ons
4: aan?
3: Best.
4: Waar haal je dat vandaan?
3: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, goh, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van het geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlens Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe... Het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
3: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
4: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
3: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje
4: zeker.
3: Waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
4: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
3: Ja.
4: Zo mag je het ook zeggen.
3: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen hoor. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
4: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
4: Ja.
3: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
4: Ja.
3: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
3: Ja. Ja. Ja. Daar hebben we hem voor.
4: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
3: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
4: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
3: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
4: Ook
3: en
4: dat?
3: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
4: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
3: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
4: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
3: Ja.
4: En, dat mag je,
3: en niet alleen voor de bühne.
4: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen A, dat ze het belangrijk vinden... en B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
3: Precies.
4: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
3: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, de Theo.
4: We
3: hebben het er nou even over. Ja.
4: Wat dat betreft...
3: Komt goed.
4: Nou, fantastisch.
3: Mooi. Dankjewel dat u hier mocht zijn.
4: Wij danken jullie. En we wensen je voor het komende weekend heel veel succes.
5: Dankjewel.
4: En dat de opbrengst gigantisch is.
3: I hope so.
4: En dat je moeite hebt om te denken van
3: Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
4: Heel fijn.
3: Dankjewel.
4: Dank jullie wel.
5: Dankjewel.
4: En
2: heel veel plezier.
3: Dank je.

0: morgen zonneschijnt, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden?
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaide dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Goedemorgen Zonneschijn. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben de radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Goedemorgen Zonneschijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja,
2: hartstikke
0: leuk. Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijgen we geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat is
0: een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man hoor.
2: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja. Ja.
2: Dat wil ik dat toch maar even bezig.
0: Goed. Ja. Ja hoor.
1: Niet generaal.
2: Jij bent weer in.
0: Zit erin. Komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten, tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd, zeker vanuit de heemkundige kring.

0: meneer Heertganger, die twee keer een fietstocht organiseerde langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden, kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuw-Rielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
1: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
1: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets. Ja.
2: Nou, ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, dat is ook zondag.
0: Ja, dat is bij de Roverse Rijn.
2: Ja.
0: Van, en er valt veel te proeven.
2: Ja, zeker weten. Maar ik moet helaas optreden, dus ik kan niet.
1: Maar
2: kan
1: luister, niet bier is toch ook erfgoed?
2: Zeker.
1: Je gaat op de fiets.
2: Ja, absoluut.
1: Nou.
2: Ja, moet kunnen.
1: Moet kunnen.
2: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
2: Nee?
1: En je moet toch proeven?
2: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
2: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, even met de tong, weet je wel. Want er zit een smaakpapier.
2: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
2: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
2: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
2: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
1: wat een bruggetje.
2: Snel tellen, hè?
0: Ja,
2: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, tegen... begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in een bepaald opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: In de tijd waren ze nog gulden, ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee, ja, maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja,
1: en dan gaat heel ja, wat. Er is er niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Dat doen ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente geworden, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè? Het dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: nee, je kunt het niet zoveel. Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde en het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, ja, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Ik ken het van andere plekken ook niet. Nee, dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Ja, ik zal het eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
2: Bij
0: ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel erfgoed. Ja,
1: ja, ja, ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de
1: er
0: log
1: niet.
0: Staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. In Goorlen ook niet?
1: Nee. Nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja, ja en nee. Ja, nou, we proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs en dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, of was het vorige week?
2: Twee weken
1: geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was gewoon ook heel erg bij betrokken, hè, met zijn lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat vergeet heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. Evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avonds, vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat ook mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel geworden, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Ja, die heb je gewoon nodig.
2: Bedoel, je hebt ze overal voor nodig, maar Absoluut. Er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja.
1: Het trekt ook aan, hè?
2: Ja, maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk.
2: Ja. Ja, en dat bindt het dorp. Dat vind ik echt zo belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed, hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen van het Goorlense. En gevraagd van, jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pieter Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, we hebben absoluut. Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja, ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja, ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, Bernardi en de vraag. Het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Toch geen tv?
1: Nee, het is geen tv.
0: En het is ook geen tv, het is visual radio.
1: Ja.
2: Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ja. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je zit met in gesprek en daarmee verdwijnt
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten en je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker een muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga twee of drie keer in de week ga ik bij Jan de Rooij roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op de groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Ik zag je al een beetje heen en weer gaan.
0: Ja, precies.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier. In de ja,
0: kan goed. Maar dit is zo'n lekker nummer. Lekker tempo. Vind het gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, want ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Zijn. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat gaat er op tijd toe.
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Ja. Hebben, ja.
0: Maar Theo, je vertelde net dat we die brief uitgedaan hebben. Hè? Die mailing. Hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende week hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zeiden ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder,
0: hele leuke dingen.
1: Onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een heel goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à

0: Charlie met nummer Voilà.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn.
0: En die zijn trots.
3: Maar het was dat het 10e festival is al. Dus het 10e jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel heel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
3: Ja, dan via gewoon de file mee. Dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, een mooie stad. Ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard. Ja.
0: Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: witte kruiden en ze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, zo is.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat komt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ik zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren. En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenote in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je.
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij,
1: het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En dan feliciteren wij jou, Hartger en ik, maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen en wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey, lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.
2: Look at the bargains over here, ladies.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, jij. Okay.
0: Ja, maar niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
1: Ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de als gang. Is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: Doorgaan, maar ook iets van gospel.
2: Yes,
0: dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen.
1: Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietje score.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Maar ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Nou ja, wel goed. Wij hebben toen destijds ook, of jij goed was.
0: Ik heb er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee. Dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Hè. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar poch, god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten het microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoepeltje in moet springen. Jazz, alles zit erin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Goed, ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
0: Ja, met de cover. Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Hm. Fania Allstars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus
0: ja,
2: natuurlijk.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt er gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je, met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: We zitten op 12 uur op de terrasbaan.
2: Oh ja, nee. Oké. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galiel. Ik
2: ben al zover al.
0: Galiel.
2: Galiel.
0: Galiel.
2: Galiel.
1: Galiel.
2: Ja. Nou, oké. Galiel, zullen we het maar zeggen. Galiel Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galiel die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek.
0: Oké.
2: Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er toch een beetje kippenvel van. Als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthouden
0: je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Door nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje,
0: dit gaat vrolijk, over blijdschap.
2: Vrolijkheid,
0: Yep.
2: En
0: God dat gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Een toon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
1: Ja, valt me wel
0: de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik 1000 keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: ja,
1: nou,
0: ja, echt. Ja. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenamusement. Ja.
3: En hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
3: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
3: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. dat.
3: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
3: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
3: Ja, ja. Dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
3: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni. Dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
3: Zoon, hè?
2: Ja.
3: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
3: Greg Elman. Ja. Ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
3: dat
2: horen.
3: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
0: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief. Denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook misschien kent van een... Hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer, het laatste
2: bestaat nummer. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik niet van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het is broert. Oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. Dus dat zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: in de intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar
1: wel
0: niet zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glamrock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke? Neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: dat
0: gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus dat is vrij lang. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk het wel. Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV...
2: Ook oh, durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies. Die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California. We hebben de volledige 7 minuten. Op laatst hebben we even ingebroken. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik had het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. Nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco, die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hey, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, ja, ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit,
3: dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, ik heb toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter?
2: Zeg!
3: Zeg.
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
1: Hey, okay.
4: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
4: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
4: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
4: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
4: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
4: Ja,
1: dat is zeker.
0: Ja, ik ken Jeff Healey, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
4: En zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
4: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft daar. Stevie Wonder.
4: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van... Hé, hey, die noemt de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
4: Dus nou wordt er gezegd van... Ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, maar it's a wonder.
4: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
4: Het is officieel... origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
4: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
4: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
4: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, is dat niet.
4: Zijnde...
0: Nergens.
3: Ja.
4: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
4: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in een cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hé, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrack van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, hè, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja, ja,
2: maar had, hè?
0: Had. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En My Bonnie Over the Ocean. Ja, ja, ja. Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu? I Feel Like Dancing had dus een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: And, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel yeah. Like Dancing. Ja. Wel een heel andere liquid.
0: I Want to Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorlen. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektoppen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

street. I just can't understand the woman behind her. She got a

0: Ja?
1: How much is the fish?
2: Ik hoor jou helemaal niet hoor.
1: Ik hoor mezelf wel.
2: Ik hoor alleen maar de muziek.
1: Ik hoor mezelf.
2: Ik zit op 1, hè?
1: Ik hoor jou ook heel goed, Dirk.
2: Ik zit op 1.
3: Ja,
1: ik hoor jou. Ik hoor jou heel goed.
2: Ja?
1: Ik hoor jou heel goed.
2: Hallo.
1: Ja. The chase is better than the catch.
2: Ik hoor alleen maar de muziek.
1: Respect for the man and the ice cream van.
3: Probeer zo ook even een andere uitgang. Dat kan misschien helpen.
1: How much is the fish?
2: Ik zit op uitgang 1.
3: Ja, maar jouw koptelefoon even
1: How
3: in een andere.
1: Is the fish?
3: Koptelefoon
2: zit op 1 en deze...
3: Ik hoor jou wel.
2: Ja, oké.
1: Okay. Hoor je ook.
3: Zal ik het aan de koptelefoon?
2: Moet ik dan alweer een ander dingetje?
3: Misschien eens even anders prikken, denk ik.
1: Hé, hey, waarom is Scooter zo snel afgezet?
3: Ik kan niks aan doen. En dit? Hoe is het?
4: Beter,
3: hè?
2: Ja, test.
1: Yo,
2: Tico.
1: What's up?
2: Hallo, ja.
3: Michael,
2: hey, maar dit is nog...
3: Michael.
2: Man, wat is dit?
3: Michael? Is de mic check?
1: Ik denk dat jou aan jouw snoer ligt.
3: Michael? Doe even de mic check.
1: Je moet hem visualiseren.
3: Wie, Michael?
1: Wie?
3: Michael.
1: Nee.
3: Ja, de Michael check. Gelukkig zijn we niet live.
1: Of wel.
3: Kijken of we nog steeds live blijven.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Respect for the man in the ice cream van. Skibbidi, skibbidi danger, I am the rear ranger.
3: Aha.
2: Ja, ineens hoor ik je.
1: Ja, nou kijk.
3: Nou, heb je hier nog iets voor je? Heb je nog iets voor je, Erik?
2: Wat dan? Attention!
3: Ja, die staat op de kermis.
2: Ja, attention. Ja, die ken ik ook.
3: Die komen later.

0: Wait, wait, wait,
1: wait, ja, nee, ik heb helemaal geen twee camera's op mezelf gezet. Dat is gewoon illusie, dat
2: waarom
1: denk
2: moet
1: jij.
2: Je nou zo lachen?
0: Ja, niks. Het is weer zondagavond. We zijn er weer.
1: Het is zondagavond, dat is het enige wat je er best over kunt zeggen. Welkom bij Learn It Live, aflevering 369.
0: Hey, hey,
1: yes, yes, zeker. Het is een heet standje van een avond vanavond. Want yeah. non you. Ik zweet hier op plekken dat ik niet wist dat ik bestond. Jij?
2: Jij weet niet waar je op zit dan.
1: Nou, ik weet waar ik op zit, maar ik wist niet dat ik daar ook op sommige plekken in mijn lichaam kwam zweet uit dat ik niet wist dat ik kon, zeg maar.
2: Oké, okay, ja. Yeah,
1: no. En je denkt, oh, zit hier ook poriën, weet je wel? Non de Jew. Mijn naam is Nick.
0: Ik ben Tim.
1: En bij ons vanavond aangeschoven is Dirk, die je zou kunnen kennen van zijn warme stemgeluid op maandagavond. Iedere andere week.
2: Warm stemgeluid.
1: Nou ja, het is niet het enige wat warm is, denk ik nu.
2: Welkom avond bij Candlelight. Die.
1: Ja, die heb ik ook nog ergens, ja. Die heb ik wel ergens. Ik heb die zo niet paraat, maar ik heb die wel. Kom ik later op terug.
0: Maar wat is jouw programma?
2: Je wil even weten wie ik ben.
1: Ja, mensen die jou niet kennen.
2: Ik ben. Nou, ik ben DJ Dirk. En ik maak elke maandagavond samen met mijn collega DJ Stevie een radioprogramma over psychedelische muziek, Goolse Groeven, van 9 tot 11. In de breedste woord van zin van het woord.
1: Breedste woord van de zin.
0: Morgen
2: woord,
0: dan ook?
2: Woord of zin? Wat
1: ja, breedste zin van het woord.
2: Ja, oké. Okay. Ik haal het door elkaar. Het komt door de warmte, denk ik.
0: Ja. Is het dan morgen? Of is het
2: Nee. Ik weet niet precies of het nou even weken of oneven. We hebben ondertussen ook al een keer, maar om de twee weken doen wij. Dus de komende maandag niet.
1: Dus niet morgen, maar maandag daarna.
2: Ja, ja.
1: Dus volgende maand weer. Dus
2: ja, dat zal dan, want dan is het weer juli, hè, volgende maand. Ja, volgende week. Ja.
1: Ja, ja, dan is het alweer. Dus.
2: En dan hebben wij onze laatste uitzending voor de zomerstop. Want wij doen altijd even niet uitzenden tijdens de zomer.
1: Voordat je allemaal dingen door de war gaat halen met zo warm is.
2: Ja, zeker.
0: Hoe lang is jullie zomerstop?
2: Volgens mij tot en met.
1: Welke maand?
2: Medio augustus. 23 augustus volgens mij.
1: Oh, dat valt reuze mee. Ja. Dat zijn maar twee of drie afleveringen die je dan.
2: Ja, in principe wel. Ja, dat klopt.
1: Dat valt reuze mee.
2: Ja. Ik denk een week of zes of zo. Ja, in totaal. Ja.
1: Wij hebben in ieder geval pittig veel muziek voor vanavond klaarstaan. We hebben het over posities. Want ja, natuurlijk, de 69 is een van de bekendste.
0: Ja.
1: Maar dat is niet alleen, het gaat niet alleen op het vleeselijke vlak. Maar je hebt natuurlijk ook veel andere posities. Posities van macht bijvoorbeeld. Daar gaan we zo meteen eerst naartoe. De missionaris is ook een positie.
0: Ja, ja, ja.
1: De missionary of ska, zometeen Mark Foggo met zijn skaasters. Ook zij stelen en spelen nog steeds de show op heel veel plekken. En volgens mij komen ze dit jaar ook alweer ergens in Nederland opduiken. Waar precies moet je even schuldig blijven? Daar kom ik zo op terug. Daarna The Obsessions, een van de allertofste Nederlandse ska-bands, naar mijn opinie. Uit Utrecht volgens mij, of Haarlem komen ze volgens mij weg. Met Hooligan 69. En daarna nog een band die weer terug is op het podium.
2: Want die waren weg geweest?
1: Daarover later meer.
2: Oké. Okay.
1: Maar eerst dus The Missionary of Ska. Want ook een missionaris als kerkelijke positie had natuurlijk best wat aanzien in het verleden.
0: Nog steeds wel in sommige gemeenschappen.
1: In sommige gemeenschappen.
2: Ja, ik had het net nog over met jullie. Hè?
1: Ja, dat er in sommige wat conservatievere omgevingen dat nog wel een iemand is die daar nog wel wat bepaalt.
2: Zeker, ja.
1: En hier bepaalt Mark van
0: Wie bepaalt dat ik denk dat het een missionaris is?
1: Ja, heel leuk. Dankjewel. Mark van Gogh.

0: Jazeker, Real Big Fish met een John Cougar Mellencamp cover van Authority Song. I Fought the Law. Zo kun je hem ook wel kennen, denk ik. Volgens mij speelde The Clash hem ook vroeger. Ooit. Dat nummer.
1: Wie? Ja. The Clash?
0: The Clash, ja.
1: Ja? Dat zou goed kunnen.
0: Denk ik.
1: Ik ben wel oud, maar niet zo oud.
0: Ja, dit komt van een plaat en die daarom past hij zo in het thema Fame, Fortune and Fornication. Is dus ook een volledig coveralbum met echt een uiteenlopendheid van de covers. Mama, We're All Crazy Now staat erop. Brown Eyed Girl. Keep a Cool Head van Desmond Dekker. Monkey Man van The Specials. Talk Dirty to Me. Nou goed, van allerlei verschillende covers eigenlijk nummers die eigenlijk als cover reggae waren tot echt hair metal en dat soort dingen meer. Het gaat echt alle kanten op, zoals je gewend bent van Real Big Fish.
2: Verzetten jullie wel eens tegen autoriteit?
1: Op mijn werk bedoel je?
2: Ja, wel blijf van authority always wins, maar verzet je dan wel eens tegen autoriteit?
1: Nee, ik heb geleerd dat als je een grote bek hebt, dat je dan ergens onderaan komt op de lijst als er een keer iets uit te delen valt. En, ja. Dat is smerig natuurlijk, dat hoort niet.
0: Maar zo is het spel.
1: Dus ik hou vaker mijn bek dicht de laatste tijd. Dus.
0: Ben jij wel eens heel vocaal tegen de leiders?
2: Of nee, kijk, het is inderdaad, when you play the Game of Thrones, either you win or you die. En het is wel waar.
0: Ja, het is wel inderdaad hoe het leven is.
2: Ik kan me wel, zeg maar wel, met een gebalde vuist op mijn rug van, ik baal hiervan, maar ik kan dan toch...
0: Het is toch slikken of slikken en pikken.
2: Ja.
0: Of pikken slikken.
1: Ja, je loopt alleen wel het risico dat... Wat? Doe jij nou?
0: Nee, niks.
2: Ga maar door.
1: Je maakt dan wel het risico dat... Of loopt wel het risico dat... En daar heb ik altijd weer moeite mee. Dat als jij je bek houdt... Dat dan de volgende keer de volgende beslissing... nog korter door de bocht wordt genomen. Want er komt toch nooit weerstand, weet je wel. Ja, je hebt iemand...
0: Dan is dat oude gedicht van... When they came for them, I did not say anything because I was not them.
1: Ja, precies. Ja, en dan de volgende keer ben je het wel. Dus ja.
0: Ja, daar zit een dun lijntje in, inderdaad. Maar er is een verschil tussen schoppen om het schoppen en opkomen voor je rechten die je nodig hebt, hè?
2: Ja.
0: Je kunt wel overal elke keer de kont tegen de krip gooien, maar daar word je, zoals je zegt, niet altijd beter van. Maar dan komt er wel een punt dat je echt wel moet. En dan moet je ook van jezelf laten horen, denk ik.
2: Het is wel een beetje ook de valkuil van punk, hè? Van schoppen om te schoppen. In plaats van staan ergens voor en je strijd kiezen.
0: Ik ben wel eens, if you stand for nothing, you will fall for anything. Ben ik het wel heel erg mee eens. Maar je hoeft niet je kunt niet overal voor staan.
2: Nee, precies.
0: Dus pick your battles. Wat dan betreft, het is iets heel erg Engels geïnspireerde catchphrases hier zo allemaal in de lucht. Maar weet je, tuurlijk. Sta voor wat je heel erg belangrijk vindt. Maar kies je strijd. Maar sta wel ergens voor. Want inderdaad, wie staat voor niks, zal voor alles vallen. Ik denk dat wel waar is. Weet je hoe jij dat ziet, Dirk?
1: Nee, ik zit er eigenlijk af te vragen. Jij zit zo een beetje te oreren. Ga jij wel eens demonstreren dan?
0: Zeker.
1: Ja? Oh, oké. Okay.
2: Wanneer was de laatste keer?
0: Ja, dacht je mij daarmee had, toch?
1: Nee, dat weet ik niet. Dat wil ik gewoon even...
0: Palestina demonstratie in Tilburg. Is al wel even terug, hoor. Maar het is ook niet iets wat op de maandelijkse agenda staat.
1: Ik ben één keer als padvinder zijnde gaan demonstreren.
0: Oh.
1: Toen kregen wij geen... iets met onze huisvesting. Maar dat was precies op dezelfde inspreekavond als er... dat is al best wel lang geleden. Toen was er een soort ook inspreekavond gecombineerd over een AZC... wat in Tilburg-Noord zou komen.
0: Hmm.
1: Dus wij zaten daar allemaal helemaal klaar en activistisch. Maar wij werden echt zwaar overroeld door al die bange Tilburgers... die begonnen te roepen dat ze jachtgeweren zouden gaan schaffen als het zou komen. En, op dat moment schaamde ik me een beetje dat ik uit Tilburg-Noord kwam. Dat moet ik wel zeggen. Maar dat is een van de dingen waar ik zo van herinner. Dat is het moment geweest dat ik... Maar ja, ook niet echt alleen, maar wel met mijn clubje ben gaan demonstreren.
0: Precies. Nou moet ik ook zeggen, ik vind het belangrijk dat mensen dit doen. En dat ze bewust van zijn. Maar inderdaad, het is niet iets wat ik elke maand op de agenda heb staan. Van ik moet ergens bij zijn om mijn stem zo hard mogelijk te laten horen. Maar... als er iets is wat ik echt belangrijk genoeg vind, dan probeer ik in ieder geval daar wel de tijd en de ruimte voor te maken om daar mezelf in te laten horen.
1: Ja.
0: Dat wel. Als er de tijd en de plaats voor is, om maar even een bruggetje te slaan.
1: Ja, dan weet je waar je bent, toch? Als de tijd en de plaats.
0: Ja.
1: Dat is iets met locatie, toch? Of positie?
0: Ja, oh, zo op die
1: Ja, ik heb wel soms een beetje ver gezocht.
0: Dit is een thinker, Ja, nee, ik moest hem even laten bezinken, inderdaad.
1: Ja.
0: En er is een tijd en een plaats. En als je de tijd en de plaats weet, dan weet je waar je in de geschiedenis ook bent, natuurlijk.
1: Ja, zo.
0: Ik denk dat dat ook... de juiste kant van de geschiedenis staan. En heeft dat ook een beetje te maken, natuurlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zo is het.
2: Ja, maar oké. Dat is een hele discussie.
0: Is dat een
2: orthodontische
0: worm die we niet over willen trekken?
2: Dat is echt een hele discussie die we echt uren zo goed muziek kan draaien. Want hier heb ik nog het een en ander over te zeggen, maar dat...
0: dat hoeft niet in deze uitzending.
2: Ja, of straks misschien.
0: Eerst in ieder geval Queens of the Stone Age. Die ga ik volgende maand trouwens zien in Düsseldorf samen met System of a Down.
2: Oké, maar ik ben nu benieuwd hoe ze gaan klinken.
0: Nou, hoe zijn ze?

0: The Atomic Bitchwax met Sexecutioner.
1: Ja, en daarvoor de Fu Manchu met We Must Obey.
0: Zeker.
1: Je moet gewoon je bek houden en doen wat er gevraagd wordt. Dat is toch ook...
0: Dat is ook een positie van macht.
1: Juist.
0: Zeker. Fu Manchu ook een geweldige band trouwens. Live wel parallelen ze altijd gewoon overal helemaal
1: in. Ja, mee, veel te hard. Veel te hard.
0: Nee joh.
1: Ja, vind je dat echt?
0: Nee, mag. Ja, nou, ik heb ze een keer op een festival gezien waar het veld open genoeg was. Dat het gewoon mooi, ja, mooi eruit kwam, maar... Als je vooraan staat, dan word je inderdaad wel, worden je sokken eruit geblazen terwijl je je schoenen nog aan hebt, zeg maar.
1: Ja, en dan de geleidsman kan er vaak dan niks meer van maken, hè? Als hij dan te hard gaat. Ja, dan moet hij de PA nog harder gaan zetten om het mooi te maken. En dan komt hij weer
0: ergens in de knoop.
1: 100 dB en zo, wat allemaal niet mag.
0: Ja, dan kom je boven de geluidsmax uit inderdaad. Volgens mij is het 108 dB wat maximaal.
1: Ja, echt waar? 108?
0: Zoiets is het volgens mij.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht
2: overal
1: gewoon 100.
2: Ja, dat klinkt
0: laag, maar...
2: Nou, bij de Devil is het 100 binnen.
0: Volgens mij is het 100... Ik wil er vanaf zijn. Ik weet niet precies. Overigens, nog even rectificerend. Van daar straks. Mark Fogo die treedt deze zomer op een aantal plekken op. Waaronder volgende maand in de Kasteeltuin... Op 10 juli in de Kasteeltuin in Helmond. Op 13 juli op de kermis in De Weren. 17 juli in Walhalla in Deurne. Het kleine, liefdevallige Deurne. En op 18 juli staat hij op de zaterdag van de Zwarte Cross.
1: Hebben ze een kasteel in Helmond?
0: Blijkbaar. Okay. Met een tuin zelfs. Dus, okay. Waar ze dus ook ska-bands programmeren. Dus nou, dan weet je dat.
1: Ja, misschien is de Baron wel helemaal ska-fan.
0: Het zou zo maar
1: de
0: kunnen.
1: De Baron van Helmond.
0: En,
2: dat klinkt als een hele vette naam voor een black metal.
0: Ja, zou zomaar van Kanonnenfieber kunnen zijn.
2: Ja. Maar waarom had je Atomic Bitchwax meegenomen?
1: Ja, Sexecutioner. Het ging over sexy standjes. En denk ik, ja. En dat had ik vorig jaar gezien op Down the Hill. En ik had er niet zo heel hoge verwachtingen van. Maar ja, ze zijn toch ook al een beetje op leeftijd. Maar het knalde erop, jongen.
0: Ja, ik heb ze toen gezien in Rotterdam. In het Don Roosje of Roodkapje. Roodkapje. Vlakbij het station is dat een heel klein zaaltje.
1: Ja.
0: Ja, die bliezen ook echt bijna pie naar buiten.
1: Strak.
0: Super strak.
1: Ja.
0: En ik heb hier trouwens nog even het artwork van die plaat waar dit vandaan komt. Wat jij mee had genomen. Gravitron.
1: Ja, dat is die zwevende vrouw.
0: Ja. Ja. Ik ook gaaf. Dit is cool, toch?
1: Ook gewoon, weer zo'n beetje... wat is het?
0: Ja, waar zit hij met zijn handen?
1: Ja, en positie niet? Van macht. Hè?
0: Ja, ja. Position of power in het geval. Met die bliksemschichten was het de power dan iets letterlijker. Oh, ja.
2: Ik vind trouwens wel Atomic Bitchwax echt zo'n bandnaam die dan in vorige jaren 2000 heel cool was. En nu misschien eigenlijk niet meer kan.
0: Ja, maar het is Bitchwax, hè?
2: Dat bitch in staat.
0: Ja, maar dat vind ik...
2: Nee, misschien ben ik dan te gevoelig daarvoor.
0: Vind ik een beetje preuts.
1: Dan mag je daar ook geen poep en pies meer zeggen. Dat.
2: Nee, maar het is meer omdat bitch een neerbuigende woord is
0: voor
2: vrouwen.
0: Maar het is Bitchwax, hè? Dat is iets heel anders.
1: Je zit Mr. Miyagi.
2: Bitch, wat is een bitch?
0: Wax is volgens mij, het heeft niet die connotatie volgens mij.
2: Is bitch wax ook dat gewoon dat je een bepaalde...
0: Net zoals dat je kunt zeggen dat iets cool is iets bitching. Volgens mij is bitch wax, bitches dan het bijvoeglijk naamwoord van de wax, zeg maar.
2: Oh, de wax is zo cool.
0: Dat die bitchend is. Zoiets.
2: Bitching wax. Maar dan bitching wax.
0: Atomische bitchwax.
2: Maar wat is bitchwax dan?
0: Fucking no, man. Als je dat wel weet trouwens, mag je gewoon even chatten bij ons op twitch.tv/live.
1: Wat is bitchwax, dames en heren?
0: Of als je dit wel weet, mag je gewoon bellen of appen. Kan ook natuurlijk. Appen is op 0647609897. Ik zeg dat nog een keer langzaam. Dus 0647609897. Maar als je wel heel avontuurlijk bent, mag je natuurlijk ook gewoon bellen. Het nummer staat in beeld voor de mensen die via de Twitch of TV meekijken. Maar het nummer is nogmaals 013-534-1344. 013-534-1344. Dan krijg je ons gelijk aan de lijn. En als jij dan weet wat Bitchwax wel is, voordat we het zelf hebben opgezocht. Of misschien daarna, of heb je een andere mening daarover. Laat het even vooral even weten. Of wat je favoriet standje is. Of jij wel... je vuist tegen de positie, de machtspositie opheft. Of wat
2: en
0: jouw laatste. En wat is jouw laatste protest waar je bent geweest? Ben je nog
2: proces.
0: Proces of protest, wat je wil.
1: Wat?
2: Nee, ik demonstreer. Nee, Dan, ik geloof dat het niet zoveel uithaalt.
0: Oké, daar vind ik heel wat van.
2: Ja, ik geloof dat het niet zoveel uithaalt. Het haalt pas wat uit als er echt iets gebeurt, zoals bijvoorbeeld... en daar ben ik ook op tegen trouwens, maar net als bij de Franse Revolutie... als er echt koppen worden gehakt, dan haalt het iets uit. Maar als je op een veld gaat staan met een paar vlaggen, dat haalt geen reet uit. Nee. Misschien ben ik daar te cynisch voor.
0: Ja, ja, behoorlijk. Want ja. Er zijn echt wel... Ik denk dat protesteren heeft veel meer zin als je denkt. En ik denk misschien dat... Een van de krachtigste middelen, denk ik... die dat niet altijd met zeg maar het grotere politieke plaatje te maken... maar meer met zeg maar... ik denk staken een van de krachtigste middelen is.
2: Staken wel.
0: Als groepering,
1: dus
0: als groepje.
1: Dat is echt wel een machtsmiddel. Hè?
0: Daar kun je gewoon heel harde pressure mee uitdrukken. Van, zo, oké, doen jullie niet wat we willen... dan doen wij gewoon helemaal niks meer. Ik denk dat dat... dat is ook een vorm van protest. Vergeet dat niet. Dus ik denk dat het hangt een beetje van de vorm van het protest.
2: Demonstreren op een veld, op het Malieveld. Ligt er ook aan... misschien
0: het hangt van de vorm af. En het hangt van de groepering af. En hoe dat het...
2: Voor binnenlandse zaken misschien dat het wat meer uithaalt, maar een Palestina-protest. Ik geloof niet dat als er hier iemand op het Malieveld staat, of al zijn het er 100.000, dat dan Netanyahu denkt, ik stop met de genocide.
0: Nee, dat is niet dat, maar het gaat wel over de aandacht vragen bij de gevestigde orde en bij de machthebbers in het land waar je protesteert. Van luister eens, wij zijn het nog steeds niet eens met hoe jullie het aanpakken. En wij zijn daar niet stil over. Laat ons, hoor ons nog eens roepen. En ga ermee aan de gang. Kijk, één roepende in de woestijn is er maar één. Maar als het er 10.000 zijn. Als je de rode lijn trekt, kijk die rode lijn protesten. Als je kijkt hoeveel mensen daar iets van vinden, zeg maar. Ja, dan moet je daar ook als overheid iets mee, denk ik, vind ik.
2: Ja, vind je, maar er is niet niks gebeurd. Kijk, de rode lijn protesten is een jaar geleden.
0: Het is wel een duidelijke boodschap, snap je?
2: Ja.
0: Je kunt ook niks... Het is heel makkelijk om te zeggen, ja... Dat is een beetje zeggen van, oh ja, waarom zou ik recyclen? Want de rest doet het ook niet.
2: Ja, maar recyclen, dat haalt echt wat uit als dat je het zelf doet.
0: Ja, maar dat is toch hetzelfde dan met protesteren? Nee, want... Als er maar iemand is die het doet, ja, dan heeft het niet zoveel zin.
2: Nee, dat is
0: maar
2: totaal...
0: hoe groter die groep is...
2: Nee, dan protesteren is... Je geeft de boodschap af, die moet gehoord worden door een ander. En recyclen doe je actief zelf.
0: Ja, maar dat ik vind is, het een beetje... Ik vind het een zwakker
2: en
0: ik
2: ben het niet meer met je ontvanger eens. Zit er.
0: Want ik vind het een beetje... Ik vind het vooral het heel erg zwakte bot om te zeggen... Ik doe het niet omdat het toch niks uithaalt.
2: Zeker.
0: Vind ik niet echt een sterk argument om iets niet te doen. Niet altijd.
2: De ervaring leert dat het ook niks heeft gedaan. Al die protesten tegen Palestina. Of tenminste pro-Palestina protesten.
0: Nee, maar goed. Dat is dat daar en toe. Maar er zijn echt wel protesten die echt wel effect hebben. Laten we dat even vooropstellen. Ja, demonstrerende FNV die demonstreert voor betere cao's in bepaalde groepen, et cetera.
2: Met stakingen, maar dat is ook
0: niet alleen met stakingen. Niet alleen met stakingen.
2: Wanneer heeft er dan iets uitgehaald?
0: Het geeft een signaal aan de politiek van hey, dit is een sentiment dat leeft en daar moeten we iets mee.
1: Volgens mij heeft Tim gewoon geen vertrouwen in de politiek, denk ik.
0: Nee, ik heb ook nul vertrouwen in de politiek, maar als je nooit zendt, zal er nooit iets ontvangen worden. Denk ik.
2: Ja, ik denk dat het vaak ijdele hoop is.
0: Maar hoe zou je dan... Wat moet je dan doen als burger? Om de politiek te bereiken. Zelf bij de politiek ingaan.
2: Ja, goed stemmen.
1: Of Tim for president.
2: Goed stemmen. Hey.
0: Ja, nou, dat hebben we ook al gezien dat heel erg goed werkt.
1: Ja.
2: Ja, nou ja goed, dat is de enige
0: manier. Daar heb ik nog veel minder vertrouwen in.
2: Stemmen. Of referenda vanuit de politiek. Dat is echt mandaat geven aan het volk.
0: Zolang die naast hun neer mogen worden gelegd. Ik weet het niet, man. Het is... Ik heb wel zoiets van direct action, weet je wel, is beter. Gevoelsmatig, hè? Het is misschien ook een soort sentiment, misschien. Het is meer van het sentiment van, oké, als je iets doet, als je demonstreert, dan doe je iets. Dus dan... Laat je in ieder geval horen, steek je daar de energie in. Denk ik.
2: Ja,
0: maar dat is mijn... Het is ook maar één, ik ben ook maar één roepende in de woestijn, wat dat betreft.
2: Ja, en ik ben ook gewoon, wat dat betreft... Redelijk cynisch.
1: Of misschien gewoon te rechts.
2: Ik ben juist niet rechts. Ik ben juist niet rechts.
0: Nou moet je oppassen.
1: Ik denk proberen hem uit de tent te lokken.
2: Nee, ik ben juist heel links. Alleen, ik zie...
0: Wat hij zegt, net allemaal zegt, op wijze dat hij rechts zou kunnen zijn dan inderdaad.
1: Nou, dat hij misschien dat hij het gewoon oké vindt, zoals het gaat, zou ik maar zeggen.
0: Oh nee.
1: Ja.
2: Nee. Ja, we kunnen leedzaam ondergaan voor wat er gebeurt, dan...
1: Zelf laten pijnigen door deze maatschappij.
0: Ja. Goed. Maar... Laten we het hebben over opbeurendere zaken. Denk
2: ja,
0: ik.
2: Lola Doppelspitze, of misschien minder opbeurend, want die zou afgelopen zaterdag, of stond afgelopen zaterdag op Jera.
0: Ja, ze heeft opgetreden. Ik heb er beelden van gezien.
2: Ik ben gevlucht, want het was te heet. Code oranje en code rood door elkaar heen.
0: Ook Co was er ook.
2: Ja, ook dat.
1: En hoe kan het nou, jij als geoefend satanist? Wordt het een beetje warm en dan...
0: Dan is hij er weg.
2: Ja. En mijn hart is wel heel rood, maar code rood vlucht toch weg. Ja. Maar dus ik heb direct action genomen en ik ben naar huis gegaan.
0: Lekker. Ja. Ik heb wel een plaatje van wat je dus hebt gemist.
2: Ja, Lola Doppelspitze, die hebben dus een soort van...
0: Ik snap wel dat je daar wilde gaan kijken. Dat,
1: oh jee toch.
0: Redenen, ja.
1: Ja, dan ga je wel een bepaalde macht...
0: Sadomasochistische
1: machtspositie.
0: Dat gaat wel iets in het geleed, ja. Zeg maar.
2: Die trad op in de Raven, hele kleine tent.
0: Ja.
2: En ook trad er op Death by Romy. Die heeft ook een soortgelijke look wellicht. Misschien minder extreem SM dan deze.
1: Ik ben wel heel erg benieuwd naar de muziek. Nou, dat wel. Oh, dat...
2: Ja.
1: Ja, ja, er is vooral weinig kleren aan.
2: Ja, ja. Redelijk... Nou ja.
0: Bij deze temperaturen snap ik dat wel.
2: Maar leuk.
0: Maar dit is ook dan een... Lola Doppelspitz, wat is een DJ volgens mij, wat ik ervan heb gezien. Of in ieder geval iemand achter turntable, draaitafel.
2: Ja, hij heeft ook maar één nummer uitgebracht. Op de groene speler helemaal niet zo vaak beluisterd. En het klinkt wel leuk. En het klinkt als een Nederlandse vrouw die Duits praat.
0: Okay.
2: Ik weet niet of het dat zo is. Maar het klinkt niet helemaal volmondig Duits. Maar het is wel heel cool. Lesbischer Traum heet het nummer.
0: En was ook heel goed in dit thema. Heel fijn.
2: Ja. En daarna Death by Romy, BDSM, hoort ook al bij het thema.
0: Wat is dan de deal met Death by Romy? Is dat ook gewoon een chick die gewoon losgaat?
2: Ja, is ook een soort van DJ, maar die heeft ook op de groene speler juist echt miljoenen beluisteringen.
0: Moet je dat ook open?
2: Ja, geen idee.
0: Maar ja, zo kan
2: ook,
0: het soms
2: in de Raven.
0: Alright, nou, we raven even.
2: Ja.
0: Lesbier Traum en BDSM, Lola Doppelspitze en Death by Romy.

0: Heb je het nog teruggekregen, Tim?
1: Ja, zeker. Parrysmith, Get It Back was dat. Ik heb een stukje gezien. Was tegelijkertijd met Ice Nine Kills op de vrijdag. En net voorafgaand aan de Offspring. Dus toen ging ik toch wel vooraan staan bij de Offspring. Want dat is toch wel.
0: Ja, heb je helemaal, ben je helemaal in de barrier geklommen? En,
1: Ik was wel echt goed vooraan. Ja, zeker.
2: Dat is wel heel vet. Ja, het is Dexter Holland, hè? Dat moet in Nederland.
1: Ja, zeker. Ja. Het was wel een slecht optreden. Ze zijn hier niet zo goed, maar het was wel heel leuk.
2: Het was vooral nostalgie die de boventoon voerde.
1: Ja, ja, zeker. Ik had allemaal lekker seltzers in mijn broek. Lekker opdrinken. Ja, leuk.
3: Wat had je in je broek?
2: Ja, dat is de move. Dat is de move.
3: Seltzers? Oh ja, wacht. Dat is van dat, ja,
2: dat is van het bruiswater met alcohol.
3: Ja, ja, vroeger hadden wij, wat was het ook alweer? Briezers.
1: Ja, maar ja, dan minder
3: alleen
1: zoet.
3: Alleen dan moderne briezen.
2: Ja, briezen, maar dan zonder kleurstof, zeg maar.
3: Ja, is het minder zoet? Ik heb er nooit
1: het
3: op.
1: Is, zeg maar, het is, zeg maar, het smaakt een beetje naar die drank. Die zit, je kent een kristal uit de aarde, maar dat woord zit ook in de naam van een drank.
2: Ja, we mogen het merk niet noemen, dus we praten er even mee.
1: Het is heel helder ook.
2: Heel helder.
1: Daar smaakt het een beetje naar met prik.
3: Oké. Okay. Nou,
2: ja. Met alcohol bedoel je?
3: Ja, ik ben los hoor.
1: Prik en alcohol, dat is echt lekker.
3: Ik wil het ook. Ja. Ik wil het ook? Oh nee, dat doe ik niet meer.
1: Ah, ja. Ze verkochten het daar ook. Dus,
2: bij de tree denk ik, of niet? Daar gingen we wel hard doorheen daar denk ik.
1: Ja, met dat weer is het ook wel lekkerder om dat
2: mag
1: te drinken
2: dan
1: een bier.
2: Mag ik even ik denk dat we dit wel mogen zeggen. Wat was de muntprijs?
1: €3,90 per munt.
2: Wel tokens dus, echt fysieke munten. Geen pinbetalingen bij de bar.
1: Nee, €3,90. Zo,
2: dat is gortig.
3: Ik weet niet wat bij heel veel festivals tegenwoordig zonder tokens is gewoon betalen aan de bar, toch?
1: Ja,
3: daar
1: is niet voor je betaalt, maar daar is het dus wel
3: met muntjes.
1: Het is wel fijn met rondjes geven, want geef een muntje en haal ik een biertje.
3: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook minder praktisch als je inderdaad met je creditcard of je pasje inderdaad een rondje geeft. Dat is allemaal niet handig.
2: Nee, dat je morgen pas ziet dat je 300 euro uitgegeven hebt. €40.
1: Ja.
3: Ka-ching.
2: Oei. Ja, dat is daar heb ik wel een houding tegenover voor dat soort zaken.
1: Ja, alleen staat er wel dus bijvoorbeeld rosé-bier, wat weer net zo duur was als gewoon bier.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is op Pierre altijd wel, ja.
1: Goede verhoudingen.
2: Dat is wel slim, ja.
3: Ja, want dat zou dan duurder moeten zijn of goedkoper?
1: Dus meestal is dat wat duurder.
3: Oké. Okay.
2: Dat is een halve munt extra, ja. Speciaal bier. Of ander bier als pils is vaak relatief iets duurder als pils.
1: Hmm. Oké. Okay. En de frisdrank vernoemd naar dat enge wezen, die was maar anderhalve munt.
2: Anderhalf.
1: Voor een half liter.
2: Oh, dat is echt helemaal prima.
1: Dat was echt een hele goede prijs-kwaliteit verhouding.
2: Oh ja, ja. Met die goede M.
1: Met die goede M, ja.
2: Ja, leuk. Nice. Oh, beter. Hadden ze verschillende smaakjes ook?
1: Ja, ze hadden de groene en de witte.
2: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is wel heel slim. Goeie move.
1: Ja, ja.
2: Goeie move.
1: Goed gedaan al en al. Maar ja, je kan dus als festival niet opboksen tegen hitte. Nee. Kan je alle ventilatoren wegzetten waar je wil. Ja, ze deden het echt goed. Dus 10 punten voor Jera voor de organisatie.
2: Oh, absoluut. Klasse. Absoluut.
1: Klasse hoe ze het hebben gedaan. Dat is echt alleen maar lof. Alleen, ja, ik ben te oud voor
2: voor dat soort gekkigheid, ja.
3: Wat? Jij zegt gewoon tegen mij dat je te oud bent.
2: Om drie dagen...
1: Zie je
3: hoe grijs mijn haren zijn?
2: Ja, maar ik zie jou ook niet drie dagen bij 35 plus in een tentje wegteren.
3: Ik woon in een betonnen blok in Tilburg-Noord. En daar wordt het s'avonds ook 32 graden. Als ik op mijn bed ga liggen, het koelt daar ook niet af. Uh-huh. Het is niet te harde.
2: Maar dat zijn nog wel verzachtende omstandigheden. Als in, je hebt daar wel een bed, een douche, een toilet. Het is gewoon... Het is niet de camping. Nee,
3: ik heb de ervaring, want ik kampeer vaak en veel, dat als het warm is, dat ik dan beter gedij op de camping als... Ja, maar goed, ik ben dan zo'n hippie die in een bos zit. Hè, en daar is altijd alweer cooler als op een open veld bij een festival. Dus misschien kom ik er ook wel van terug.
1: Ja, je bent natuurlijk ook wat meer gehard door het kamperen. Ik ben meer een softe stedeling.
2: Jij bent echt een glamping man.
1: Ja, zeker. Ook dat nog een keer.
2: Ja, ook nog eens. Wie absoluut geen glamping mannen zijn, Bad Brains.
1: Je hebt wel een bed.
2: Zeker wel. Bad Brains zelfs. Attitude van het album, zelftitled album Bad Brains. Met die iconische hoes.
1: Met
2: die bliksemschicht op het Witte Huis. Fucking gaaf.
1: Ik doe ook die van Tilburg. Met het Tilburgse logo. Met die bliksemschicht op de Tilburgse torens.
2: Op de Tilburgse torens. Ja,
1: heel cool.
2: Ik wil nog steeds weten wie die heeft gemaakt. Ik wil die een hand schudden. Heel gaaf. Attitude. Ja, wat is er? Het is gewoon duidelijk. En daarna Private Function. Want een private is natuurlijk ook een positie in het leger.
1: Ja.
2: Een functie in het leger zelfs.
1: Ja, en ook je private parts.
2: Private parts, ook zeker waar.
1: Met en een penis.
2: een penis. Give War a Chance van het album Whose Line Is It Anyway. Ik zal daar straks even het album Whose van laten zien. Dan kijken of je herkent waar het album artwork mee gemaakt is. Dat vind ik wel een hele leuke. Maar eerst dus Bad Brains met Attitude.

0: Het is weer zondag, dat betekent dat het weer bijna maandag is. Dus dan kunnen we dit lied weer voluit de speakers gooien.
1: Je had geen maandag, je had kapitalisme.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat jij dit nu aanhaalt.
1: Ja.
0: Want we hebben het hier al over die band hebben wij het al heel veel gehad. En je hebt daar altijd heel veel over gezeurd.
1: Ja, klopt.
0: En nu ben je om.
1: Nou ja, het optreden van Hang Youth op Pinkpop.
0: Ja, dus ik heb het opgenomen en uitgekeken
1: op online.
2: Ja, maar dat zijn die gasten toch, of niet?
0: Nee, dit waren Bakfiets Boys met Alle Bazen Zijn Hufters.
1: En het gaat over Hang Youth.
0: Wij hebben het over de band Hang Youth.
2: Ja, dat is ook punk, dat weet ik wel.
0: Dat is ook hele punk, ja.
1: Maar dat optreden is echt goed.
0: Het zit heel goed in elkaar.
1: Want heel vaak bij Hang Youth is het zo dat die Abel, die zanger, heel erg nep, nonchalant doet van het interesseert me allemaal niks. En daar knap ik op af. En op Pinkpop, dan zag je van dat hij het meende. En dat vond ik wel heel goed en gaaf. En toen werd ik echt gepakt door de muziek.
0: En door de teksten.
1: En door de teksten.
2: Dus er was ineens bezieling.
1: Ja, ik zag ze ook hier op Koningsdag Festival. Voor de zoveelste keer dat ik ze live zag. En het was weer dat ze allemaal zo expres zo het uitspreken.
0: Zo lakserig.
1: En ik denk van rot op man. Daar word ik altijd heel erg chagrijnig van. Maar hier werd
0: maar dat
1: alleen
0: is ook
1: blij
0: wel
1: van.
0: Een beetje hun shtiek, zeg maar. Hè? Het is wel een beetje ook onderdeel van hun act.
1: Ik vind dat stom.
0: Ja, nee, dat mag je vinden. Kijk, maar dat is wel... daarom... probeer ik jou al jaren over te overtuigen dat de muziek van Hang Youth en de teksten en alles wat ze doen en maken en waar ze voor staan, heel goed in elkaar zit.
1: Ja.
0: De uitvoering is gewoon 9 van 10 keer heel slordig.
1: En nu was het echt goed. Met de koor erbij was echt...
0: Ja,
1: dus als je
0: hardcore.
1: Tijd hebt, kijk even die show Pinkpop.
2: Met een koor erbij.
1: Met een koor erbij.
2: Een echte hardcore.
0: Ja, het was hardcore punk.
1: Het was echt goed. Echt een aanrader om te kijken.
0: Ja, heel vet. Maar dit was dus Alle Bazen Zijn Hufters van Bakfiets Boys van het legendarische album, splitalbum Nederpunk gaat door. En daarvoor hadden we nog de Australiërs.
1: En daarna zijn ze gestopt.
0: Bakfiets Boys, nee, dat is er niet. Had gekund.
1: Maar
0: ze hebben daarna volgens mij nog een EP uitgebracht. En daarna is het wel, is er wel een streep onder gegaan, hoor, Bakfiets Boys. Ook een band die ik heel graag nog een keer zou willen zien, Bakfiets Boys. Nooit live kunnen zien. Heel graag zou ik die wel reunie wel willen zien. En daarvoor dus Private Function met Whose Line Is It Anyway? En daar zit dit album artwork bij. Volgens mij heb ik dit al wel een keer eerder aan Tim laten zien. Wat zie je?
1: Het is...
2: een portret op zijn kant, maar dan zonder de bovenkant van het hoofd.
1: Ja, precies.
0: Oh, dat heb je scherp gezien. Maar wat zie je nog meer? Wat zie je er nog meer in?
2: Een soort van ketting die om zijn nek hangt. Of haar nek.
1: Haar nek, denk ik.
0: Laat even het portret element los. Wat zie je?
2: Ja, allemaal lijnen. Dat.
0: Ja, dat is wel heel abstract.
2: Nee, voor Dori. Jij vraagt iets aan mij. Krijg ik gewoon een antwoord, hè?
0: Ja, maar het is niet altijd waar ik naar zoek. Het is een vingerafdruk. Ook niet waar ik naar zoek. Het is een walvis die... een bepaalde seksuele handeling lijkt uit te voeren.
2: Dit is
0: dat zou je erin kunnen zien.
2: Een cohabiterende walvis.
0: Cohabiterende
2: walvis. Net woord voor wippen is dat.
1: Waar zie je
0: het
1: dat?
0: Het is een pijpende walvis.
2: Een pijpende walvis?
1: Wat?
0: Knijp je ogen een beetje toe en dan lijkt het net alsof als je van de walvis komt van rechts.
1: Nee,
2: dit wil jij zien.
1: Maar een walvis heeft geen tanden, maat.
2: Het is gewoon een of andere ranzige bestiality dit. Kom.
0: Nee, luister. Kappen. Luister even. Laat me het uitleggen. Laat me context geven. Context. Dit is namelijk een onderdeel van een Australisch dollarbiljet. Waar dus de Queen op staat. Dit is namelijk, inderdaad, je ziet het goed. Een deel van het portret van de Queen. Van Queen Elizabeth. Dat op de Australische dollar staat. Want Australië is natuurlijk een kolonie geweest van Engeland. En daarom hebben ze daar heel veel referenties naar Engeland en het Engelse Koningshuis, et cetera. Maar als je dus het dollarbiljet zo op een bepaalde manier fout, of volgens mij zelfs van de pondbiljet, ik weet het niet 100% zeker, of bij een van de twee, lijkt het dus dat alsof je, waar we het net over hadden, of dat je dat ziet, zeg maar.
1: Je moet wel echt heel lang kijken.
0: Of je moet juist heel snel kijken en dan denk je, hè, zie ik dat nou goed? En dan kijk je nog eens.
1: Het is wel hele verdrietige walvis ook. En met heel veel tanden.
0: Ja. Maar goed, deze plaat heet dus Whose Line Is It Anyway? Referentie naar een soort sketchshow. Maar ze hebben dus ook een bepaalde...
1: Nu kan ik het niet meer ontzien. Nu kan ik niet meer ontzien.
0: De walvis is. Ja, maar daarom. Dat is toch grappig? Maar die hebben ze dus ook uitgebracht in een speciale versie.
2: Ik krijg wel een heel apart beeld nou van jou.
0: Had je dat nog niet? Ze hebben deze variant van deze plaat ook uitgebracht. Whose line is it anyway?
2: Oh, het een beetje koken.
0: Volgens mij is het... wat ik ervan heb begrepen is dat het inderdaad officieel... ook echt inderdaad praatpoeder.
1: Echt?
0: Ja. Oh. Ja, maar ze hebben ze er volgens mij een stuk of 10, 15 van geperst. Ja,
2: Met de Sleep heeft ik ook gewoon platen gemaakt met wietbladeren erin. Dus vind ik niet zo bijster origineel. Maar het is wel stoer dat je het doet. Dat
0: is wel grappig, toch? Ja, het is whose line is it anyway? Nou ja, de line zit eruit.
2: Want dit kun je niet versturen, want het wordt eruit gehaald.
0: Ja, als je niet zegt wat erin zit.
2: Ja, hey.
0: Ja, als ze het scannen, dan wordt het wel wat moeilijker. Ja. Maar dit vond ik heel grappig, dus... dit is diezelfde band die ook...
1: Hoeveel zou ze het hebben verkocht als het echt...
2: Ja, dat moet er wel gekost hebben dan.
1: Yeah. Ja.
0: Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Eens zo'n zakje...
2: Ja, ik zit daar niet in, hè. Dus als jullie beginnen... Ik zie daar al van die glinsterende oogjes tegen voor mij. Twinkle, twinkle.
1: Nee, maar... ja, oké.
0: Ja, dus dat hebben ze eigenlijk als een soort gimmick gedaan. Maar ze hebben er wel meer van een soort gekke gimmicks gedaan met andere albums. Zo hebben ze volgens mij ook een van hun platen geperst op een vinyl die ruikte naar de Gwyneth Paltrow kaars.
2: Oh, die kaars. Die kutkaars.
0: Oh, ja. Ja, en meer van dat soort gekkigheden. Ze zijn wel wat meer...
2: Ze hebben er wel zin in. Zijn creatief.
0: Ze hebben er creatief bent. Australiërs dus. Ze zijn helaas vorig jaar, eind van het jaar... hebben ze ook een streep onder gezet onder het bestaan van deze band. Maar dit was dus die plaat. En daar kwam dit dus vandaan. Private Function met Give War a Chance. Want Private Function is ook een beetje... De grap van de naam is ook een beetje net als een beetje gratis bier. Zeg maar ergens op een bord staan.
2: Oh, zo.
0: Want een private function is dus een besloten feest. Huh. Dus als het ergens op staat, dan lijkt dit... alsof het een besloten feest is, zeg maar. Oh, tonight private function. Dan is het band, maar het is ook een besloten feest. Dat is een beetje de grap erachter. Ja, dus uiteindelijk wordt het niet beter.
2: Ja, maar snijden ze zichzelf in hun eigen vingers, want dan komt er niemand. Ja, het is een besloten feest, joh. Komt niet.
1: Ja, of net als de band TBA heet.
2: Yeah. To be announced.
0: Ja. Ja.
1: Of curfew.
0: Ja, precies, ja. Yeah. Of Eva. Ja. En vele anderen. Ja. Ja. Goed, 10 punten voor creativiteit in ieder geval in het album artwork en de uitvoering van die persing van die plaat met die lijnen erin. Dat, dat wilde ik nog even laten zien.
1: Ja.
0: Dirk.
2: Ja, ik heb iets... Ik blijf toch een beetje wat ik altijd bij mijn eigen showtje draai. Een beetje de psychedelische shit. Wat is het?
0: Zo.
2: Wat? Hé. Hey. Gaat het?
1: Ja hoor. Okay. Ik verstikte me even in een biertje.
0: Overkomt het beste.
1: Ja, vroeger hadden we hier van die hoestknoppen.
2: Maar wat? Nu, hoestknoppen?
1: Hoestknop.
2: Dit moet je maar...
1: die drukt hij in en dan ging de microfoon uit.
2: Oh, dat hij even mute.
0: Even hoesten.
2: Echt? En waarom hebben ze dat weggehaald dan? Snap ik.
1: Omdat niemand hoest. Nu ik.
2: Ja,
1: niemand hoest. Ja,
0: zo gaat dat.
1: Hoest nou. Maar je was aan het vertellen over Fraction.
2: Half gehoorde hoest, man. Als je te hard hoest, gaan al die huisjes op en neer hier. Maar nee, oude shit uit de States. Zo'n beetje obscure... wat is het? Het is psychedelisch, maar het is duister. Het is ook een beetje country-achtig. En het is maar heel weinig uitgebracht. Dus dan wordt het meteen interessant voor de psychedelische man, vind ik. Althans.
0: Oké, okay, ja.
2: En Come Out of Her. Ja, dat gaat dan. Dat wordt een beetje plastisch, maar...
0: Spreekboek delen. En daarna 1000 mods...
2: Ja, above 100, want 369 is boven 179. Hij is heel flauw. Hij is echt heel flauw.
0: Ja, hoor.
2: Ja, daarom.
0: Ja, dat dus. Is, soms is de drempel laag en dan ga je er gewoon nog onderdoor.
2: Ja, jij zei stuur maar op. Denk nou, oké.
0: Ja, zeker,
2: dan.
0: Zeker. Oh, man. Ja, ik heb daar vrij weinig andere woorden voor. Laten we gewoon luisteren. Ja, top.

0: Maar ik ben altijd in de war met die bandnamen. Want je hebt 1000 mods en je hebt 10.000 mods.
1: Je hebt 10.000 monkeys heb je ook
2: nog. Je hebt toch nog 10.000 homo DJ's.
0: Ja, dat was exact wat ik wilde zeggen.
1: We hebben zo'n 10.000. 3 is toch genoeg?
0: Ja, nee? Je zit hier in de studio, of niet?
1: Hey, kennen jullie dat verhaal van 1000 mods van mij, of niet?
0: Weet ik niet.
1: Nee, een aantal jaar geleden stonden zij op Sonic Whip en toen
3: was je daar ook?
1: Was ik daar ook en ik had al een beetje zo'n gimmick met Steven van ja, ze hebben die plaat, die eerste plaat die zij uit hebben gebracht, daar staat The Road to Burn op, hè, dat is een beetje zo'n Roadburn anthem.
3: Okay.
1: Ja, die hebben ze vast niet en bla bla bla, die is al jaren nieuw te krijgen en godverdorie hadden ze die plaat. Dus wij helemaal in ons nopjes, allebei zo'n plaat gekocht en ik moest eerder naar huis, dus ik de trein gepakt. Een tasje met een platen over mijn schouder. Ik stap vanaf het station in de bus. En ik maak een foutje. Ik druk op een knopje te vroeg. Dus de bus die stopt voor het Wagnerplein. Dat is een winkelcentrum Tilburg-Noord. En ik stap uit en denk, kut. Ik heb mijn platentasje in de bus laten zitten.
3: Oh.
1: Dus ik heb 1000 meter sprint om het Wagnerplein heen gerend. En er zitten 2 haltes nog tussen. Dus die bus is waarschijnlijk bij de eerst voor een halt moeten stoppen, want anders had ik hem gewoon kaart gemist en ik ben al rennend geflikkerd voor die bus en alle mensen in de bus die deden echt zo en die buschauffeur doet de deur open en ik stap zo in die bus en ik zeg ja, ik ben mijn plaattas vergeten, die staat hier nog. Oh, dat is niet zo slim hè, man. Ik heb allebei mijn knieën opengevallen. Maar ik had gelukkig mijn 1000 mods plaat had ik weer terug.
2: Het is wel in ieder geval
1: dus
2: goed.
1: 1000 meter sprint, 1000 mods. Echt.
0: 1000 mods sprint.
1: Nooit meer vergeten. Maar

0: Dus
1: elke keer als je in de hand hebt, dan voel je nog dat zweet van dus, het rennen.
0: Dus dit is een speciaal, dit speciaal plekje, die band.
2: Mm, ja.
1: Niet dit album waar dit vandaan kwam, maar de band zelf.
0: Nou, de band zelf, ja. Gewoon best wel een toffe stoner band.
1: Nice. Ja. Heel vet.
2: Ja.
1: Hey Tim, nog meer bands die jij niet hebt gezien op...
2: Nee, de Decapitated heb ik wel gezien.
1: Oh, die heb je wel gezien.
2: Een van de weinige die ik mee heb genomen die ik wel heb gezien.
1: Nou ja, op de kop af...
2: op de kop af, Decapitated. Ja, want het waren dus twee echte metal bands. Vaak is het gewoon metalcore, deathcore en zo. Maar twee echte...
0: Maar dit is toch genagelde metal. Dit is toch death metal, op Decapitated.
2: Ja, was echt wel leuk. Ze hebben een album gemaakt wat over roken gaat en... De nare gevolgen daarvan.
1: Oh, cancel culture. Oh,
2: ja. Heel
1: ja, zo heet die album. Dat is, ik lees het ook maar op, hè.
2: Ja. Decapitated, Just a Cigarette heet het nummer. En daarna Cannon Fieber. Die heb ik dus gemist, want die stonden er gisteren.
1: Oh ja.
2: En dat is dus een band en die heeft als thema de Eerste Wereldoorlog. Naast de 1914 doen het ook.
0: Ja.
2: En al hun artwork en ook hoe ze eruit zien is allemaal in Eerste Wereldoorlog stijl.
1: Wacht, ik heb hier wat beeldmateriaal om dat te ondersteunen. Voor de mensen die willen meekijken, ja, twitch.tv/le-in-het-live. Mocht je alleen maar naar de radio luisteren, kun je daar nog even kijken. Of op de website van lokaleomroepgolle.nl/live kun je ook gewoon inschakelen. Dan zie je het ook meteen.
2: Ja, ze zien er dus uit zoals echt Duitse loopgraven.
0: Ja, ze hebben wel af en toe ook gezeik mee, hè? Want heel veel mensen denken
2: dat
0: meteen
2: de zijn.
0: Ja, aan de Tweede Wereld. Maar dit is allemaal Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk ook niet zo fraai,
2: maar
0: wel anders.
2: Op een mindere manier slachting dan de Tweede, inderdaad. Of een andere manier in ieder geval.
1: Ja.
2: Ze zien er zo uit op het podium. En de albumhoezen zien er ook uit als Eerste Wereldoorlog propagandaposters. Echt heel erg vet.
1: Ik heb er hier eentje.
2: Panzerhenker.
1: Panzerhenker?
2: Henker?
1: Henker.
2: Panzer.
1: Wat een stomme naam.
2: Ja, dat is toch een panzerverbrijzelaar.
1: Ja, weet ik dat. ik zit niet in die wereld.
2: Heel cool. Het is ook de eerste oorlog ooit waar er tanks in grote schaal werden ingezet.
1: En hier is er nog een Waffenbrüder.
2: Ja,
1: ik vind dat toch wel een beetje iffy, hoor.
0: Wat zeg je, iffy?
1: Een beetje dubieus.
0: Oh, zo.
2: Ja, omdat het...
1: Omdat de connotatie is...
2: Is nazi-achtig. Ja, snap ik wel.
1: Oh, dat is mooi. De connotatie is
2: nazi-achtig, ja. Ja, snap ik. Maar het is ook... Maar het is niet nazi.
1: Nee, het is niet... Nee, het is niet nazi. Er zit ook geen nazi-iconografie in. Maar het voelt een beetje zo...
2: Omdat het Duitse woord is en...
1: Waffen,
2: leger.
1: Dat is ook niet helemaal...
0: Is die ene band ook niet dat hij al het geld verdient die ze dan doorsluizen naar Oekraïne? Is dat
2: is
0: ook
2: 1940.
0: Oh, dat is die andere.
2: Ja, dat is een andere Eerste Wereldoorlog band.
0: Ja, ja.
2: Maar die is meer in de black metal, dit is meer een death metal hoek. Wel echt een hele gave band. Iedere keer,
1: kwam dit uit de verf in die temperatuur? Die Decapitated en of Cannon Fieber?
2: Nou, de Cannon Fieber was ik dus niet bij, maar die Decapitated, weet ik niet. Ik stond er wel bij, maar ik stond zo te zweten en te denken van ik moet niet
1: doodgaan
2: en water drinken. En ik kon dus helemaal niet
1: genieten.
2: Bezig zijn met de coolheid van de band. Dus ik weet niet of hun uit de verf kwamen. Ik in ieder geval niet.
1: jij zat diep in de verf, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Was stopverf.
2: Ja, Just a Cigarette heet het nummer. Ook heel warm. Net zoals dat ik warm was.
1: Jij stond daar gewoon te stomen. Jij stond daar gewoon helemaal te roken.
2: Ja, en daarna nog de Wapenbroeders van Cannon Fieber met de Waffenbrüder.
1: Yes, hier zijn ze.

0: Hier, decapitate. Yes. Van decapitate naar decapitate.
1: Dan bite my face. Hoor was dit met Corrie Taylor. Ja. Geen Corrie Konings, maar Corrie Taylor.
2: Ja. Die ken je natuurlijk. Het staat toch in begin horror, maar dat moet je dan zo uitspreken.
1: Zo spreek je het uit. Okay. H-O-9-9-O-9.
2: Oké.
1: Okay. Je spreekt het inderdaad uit als horror. Stond er ook ooit in het voorprogramma van...
0: Hogok.
1: Zeg je altijd Hogok?
0: Hogok.
2: Hogok.
1: Dat klinkt alsof je zeg maar zo'n knakworst naar binnen duwt. Ja.
0: Ik heb pas geleden trouwens weer voor het eerst sinds jaren een heel blik knakworsten op in mijn eentje.
1: Was ik niet trots op? Opjeren.
0: Nee, gewoon pas
2: had je de munchies of zo? Wat?
0: Nee. Die hadden gewoon, best wel lang hebben we thuis al blik knakworsten staan.
1: Die staat te wachten.
0: En ik dacht het pas geleden van, die stond echt al jaren. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga hem nu opeten.
2: In één keer. Echt van die cheap ass knakworsten?
0: Ja, cheap ass gewoon warm maken, dan opeten met sausje. Ja.
1: Wat is jouw go-to saus voor knakworsten?
2: Wat is jouw saus? Liefste mayo en curry.
1: Geen mosterd?
2: Nee, dat doe ik voor de kroket. Ja.
0: Voor een knakworst, curry.
1: Alleen curry?
0: Ja.
1: Geen mayo?
0: Nee.
2: Ah. Maar dan wel die echte, hè? Met die beetje spicy curry. Die.
0: Die van, Hela.
1: Hallo.
0: Ja.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Hele hallo.
0: Ja.
1: Maar
0: ik had dus de curry die ging... Want
1: die curry?
0: De curry die ik wilde gaan pakken in de koelkast toen, die was over datum. Dus die moest ik weggooien. Dus heb ik een andere saus gepakt. Wat heb je dan gepakt?
2: Welke saus?
0: Ik had...
2: Saté-saus.
0: Saté-saus? Nee, uit de fles gewoon zo.
2: Saté-saus uit de fles?
0: Ja, van hetzelfde merk. Van een merk die... Je hebt een koe en je hebt een klein wezentje die dan maakt. Ja. En dan zeg je, hey, daartegen, dat merk.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. De hele grote mayonaise merk.
0: Ja.
2: Maar dat kan toch niet dat die saté saus gaan
0: die
2: maken?
0: Die hebben saté uit de fleskum.
2: Oké. Saté uit de fleskum.
1: Lekker hoor. Dat klinkt niet aantrekkelijk.
2: Ja, maar dat kan toch nooit lekker zijn, jongens?
0: Dat is wel lekker, ja. Lekker, ja.
1: Op de knakworst. En had je dan ook van die gedroogde uitjes erop?
0: Nee, ik heb het gewoon echt...
2: Saté saus op een knakworst. Ben ik nou de enige die associatie heeft?
1: Een soort Jos Brink.
2: Ja, precies. Dat kan toch nooit lekker zijn, jongen?
1: Nou ja, ik bedoel, Jos Brink is ook wel goed in as, toch?
0: Ik vond het wel lekker. Het was lekker. Het was goed om weer een keer zo'n knakworst gegeten te hebben. Nou, vertel ik dus...
1: In deze aflevering kun je dat soort dingen niet zeggen.
2: En toen maak je ook zo'n geluidje.
1: Ja, ze stonden dus op Jera, maar je hebt ze niet gezien, want ze stonden tegelijkertijd met Haywire. Ja, daar doe je niks aan.
0: En was ook in tent. Hey, Wire. Want die hingen er ook. Wires, weet je wel. Hey, Wire.
1: Ja, bedankt.
0: Ja,
2: leuk. Jong.
1: We zijn bijna door de tijd weer heen, jongens. Het gaat echt sneller dan snel.
0: Oh, jezus.
1: Dirk.
2: Ja, ik heb ooit eens een keer een zatte punkband gezien. En dat was
1: de
2: deze.
1: Band was zat, of?
2: Ja, vooral de frontman, 69 Charger.
1: Ik dacht,
2: die moest in de cul-de-sac spelen en ik zag hem weglopen. Ik denk, die moeten daar ook nog gaan spelen, man. Dat kan nooit meer iets worden. Zwalk, zwalk, hakken, zwalk, zwalk, naar de bar, nog meer bier. En toen gingen ze spelen en het was zo ontzettend strak. Ja, niet te geloven. Ja. Wel heel kort, maar dat snap ik, want het was heel erg snel en hard. Maar deed dus niks af aan de prestatie. De staat van de beste man. Ja.
1: Fucking vet.
2: Ik geloof dat ze niet meer spelen. Staat er nog?
1: Zeker, ze treden ook nog regelmatig op. Ja, zeker. Oh. Ja, absoluut.
2: Oh, interessant.
1: Ja, ze hebben tegenwoordig ook een van de leden is ook een van de leden van... Fuck, ja, kut verhaal. En een andere band.
2: Andere band.
1: Het is wel, de samenstelling is wel veranderd van de band. Maar er zitten echt nog originele leden in en ze spelen nog steeds zo net zo hard en vuig en smerig. Ze hebben ooit een split uitgebracht met de Stiletto's. Ken je dat? Als je ja zegt,
2: nee, ik kom uit Noord, ik weet wel wat een Stiletto is. Maar...
1: Nee, dat is in Os. Daar
2: dan is het nog beter.
1: Nee, de Stiletto's is ook zo'n garageband met scheurende mondharmonica. Okay. Ook heel vet. Okay. En dat doet 69 Charger ook wel lekker.
2: Ja, Love Bait gaan we daar ook luisteren. En dan komt
1: Nick Cave.
2: Nick Cave, maar dan wel met een iets in een ruigere uitvoering, vind ik. Grinderman, ja, met de No Pussy Blues. Dat kan natuurlijk ook niet missen.
1: Nee, zeker.
2: En dan sluiten we nog af met lekkere Southern Sludgy... Soylent Green.
0: Soylent Green is people.
2: Yes, en dan...
1: Dan zit hij er wel op, denk ik, voor vandaag.
2: Beeld.
0: We komen nog terug om de gedachte te zeggen tegen...
1: Dat denk ik wel, maar we gaan in ieder geval eerst luisteren naar 69 Charge. Met Love Bait.

0: En ze zijn niet bang van Soylent Green. Ja. Build fear.
1: Ja, dat is, heeft ook met machtsmisbruik te maken natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Ja, laat je niet naaien door de overheid.
2: Oorlogspropaganda, ja, leuk.
0: Kijk, gezellig. Hey, we zijn er doorheen voor deze aflevering. Bedankt aan Dirk dat jij hier was. Super vet dat we even
2: leuk,
0: met jou...
2: Leuk,
0: volgende keer weer. Volgende keer bij jou thuis, zeg ik dan altijd. Over 2 weken is Tim hier wel, ben ik hier niet, want dan zit ik op Shock Festival te genieten van allerlei bands die daar spelen. En dan hebben wij hier gewoon weer een uitzending. Tot die tijd, bedankt voor het luisteren. 370ste aflevering over 2 weken.
2: Met Nico over het galgenmaal.
0: Juist, zeker. Dan dish je weer wat op je bord. We gaan eruit met de grootste baas van allemaal. De Boss Hoss van de Sonics. Lekker stukje garage, proto-garage rock'n'roll.
2: Het is Sonic.
0: Ja,
2: die bent.
0: Dat is zeker waar. Bedankt en tot eens.
1: Hallo.
0: Hi.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale Omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Hey lieve luisteraars van de lokale omroep Goorle. Mijn naam is Kathleen Willems en mijn single Willow is nu weektopper.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: kritiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.